0: dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws. Oh
1: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daarom te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff-Roefsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.

Again.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. Eerder was een 26-jarige verdachte vrijgelaten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag in haar woning gevonden. Ze was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. De politie zegt geen informatie te hebben die op een politieke motivatie voor de moord wijst. En Noorse hulpdiensten hebben zich pijnlijk vergist bij een zoektocht naar een vermiste 85-jarige man. Ze dachten de man gevonden te hebben en zetten de zoektocht stil. Maar later bleek dat dit een andere man was. De zoekactie werd weer opgestart en uiteindelijk werd de juiste vermiste man in goede gezondheid teruggevonden. De dienst gaat onderzoeken hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
11: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteren onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. De grondaankopen zouden onwettig zijn en met vervalste eigendomspapieren tot stand gekomen. De zaak wordt door de Albanese autoriteiten onderzocht. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de 3e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel. Zorgwinkel.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig. Lopen gegarandeerd.
14: Start de motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

ik weet het niet eens meer, joh. Wanneer was mijn eerste seizoen? Ja, heel lang geleden, dat kan ik je wel vertellen. En of het in de Reuzenrad was? Nou, ik denk het niet. Maar goed, het zou kunnen natuurlijk, hè. Alaïda Dicendre hoorde je met de eerste seizoen. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ja, en binnenkort, nog eventjes wachten, dan begint weer de grootste kermis van de Benelux, hè. In Tilburg, dan is hij er weer. Waarvan heel veel bezoekers worden verwacht uit het buitenland. Natuurlijk ook uit de lage landen. Hè. Veel mensen gaan die grote kermis bekijken. Ja, ze zijn al aan het opbouwen, is me verteld. Dus er wordt al gesloopt. Lantaarnpalen worden de grond al uitgerukt. En zo plekjes waar iets staat, dat wordt geleegd. Fietsen worden weggehaald. Die al wat te lang staan, die gaan voetsie. En de boel wordt opgebouwd. Ja, weer groter dan ooit. Hè. Meer attracties en zo. Ja, dus binnenkort de Tilburgse kermis. Hè. De grootste van de Benelux. We begonnen trouwens met U2 en Beautiful Day. Dat was een van de eerste plaatjes. En daarvoor nog het liftmuziekje van Mike Oldfield, mocht je het gehoord hebben. Wat dan afgespeeld wordt in de lift als ik onderweg ben naar boven. Hè, naar de studio en die grote flatgebouw. Hè? Ja. Goedemorgen, het is zondag. We zijn vandaag 12 juli. Het WK-duel gisteren gezien misschien. Noorwegen tegen Engeland. Stond in het teken van Kabelgate. De Nooren die hebben ook geprotesteerd na een tegengoal. Die ontstond omdat de bal tegen de kabels van een zwevende camera aankwam. Ja, de FIFA die zegt dat de treffer gewoon goedgekeurd is. Ja, Noorwegen stond in de blessuretijd van de eerste helft op een 1-0 voorsprong. Maar kreeg door een samenloop van omstandigheden de 1-1 om de oren. Ja, de bal viel zeg maar tegen de kabels aan, zo zei men. En daarna recht omlaag in de voeten van een speler van Engeland. En toen werd het 1-1, hè. Ja, Bellingham, die kon toen scoren. En dat lag dus eigenlijk aan die spider-drone, hè. Want ja, er zweven wat drones boven die velden om goede beelden te maken. Ja, en daar kwam die bal dan schijnbaar tegenaan, hè. Ja, maar ja, de sensor trouwens die in de wedstrijdbal zit, die registreert alles. En de sensor in deze wedstrijdbal, die vertoonde geen piek in de hartslag van de bal. Daardoor is er ook geen bewijs dat de bal tegen de overhangende kabel kwam. En op die manier ook van richting werd veranderd, zo zegt de FIFA, ja. Ja, ik vind al die moderne technologieën, weet je wel, de hele nostalgie, het hele gevoel van voetbal gaat soms wel een klein beetje verloren, hè. Met zo'n VAR natuurlijk erbij. Hè. Vroeger werd er gewoon gevoetbald en de scheidsrechter bepaalde. En als die het mis had, had hij het mis. Maar goed, het past niet anders. Dus een beetje spontaniteit komt erbij kijken. Zo denk ik dan. Maar goed, tegenwoordig wordt alles gecheckt, nagekeken en gedaan. En of dat zo goed is, ik weet het niet. Maar goed, het was in elk geval wel een spannende wedstrijd. Ja, uiteindelijk is dus Engeland door, hè. Nou zijn er nog maar twee wedstrijden eigenlijk te zien. Dinsdag om 9 uur, Frankrijk-Spanje. Daarna Engeland-Argentinië, dan de troostfinale en dan uiteindelijk de finale, hè. Ja, op het WK voetbal 2026. Goed, het is zondag. Ja, ik kan er niks anders aan doen. Dat betekent dat het bijna klaar is met het weekend. Maar het wordt vandaag wel een mooie en een zonnige dag, dat wel. En dit is Jamiroquai, doorgekregen van de voice-over.

voor de wekker, wakker, de ochtend begint goed. Met Erik van Vliet. Voor de wekker, wakker, de ochtend begint goed. Met Erik van Vliet.

Zes voor half acht. Je hoorde Carola de Wit. En, wat is het? Hot. Ja, voor mij mag die gewoon nog een keertje mee, jongens, deze week. Want lekker liedje. Ook geschikt, hè, voor deze hoge temperaturen. Goed voor de wekker wakker. Even kijken naar het weerbericht. Op veel plaatsen is het vandaag inderdaad hot. Vooral in het noorden komt er wel wat meer bewolking voor. In de middag dan schuift er ook wat meer bewolking over. Blijft vandaag overal droog. Het wordt kracht 2 tot 4 verwacht qua noorden en noordoostenwind. 23 graden in het noorden van de Lage Landen en 28 graden in Utrecht. En 30 tot 32 graden in het zuiden. Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, groot gedeelte van Duitsland. Ja, en vanavond is het vrij zonnig. Het is ook nog lang warm. In het noorden koelt het wat sneller af. En als we dan alvast naar morgen kijken, dan begint het weer bewolkt. Maar in de middag schijnt wederom de zon. Dan wordt het net even weer een graadje warmer, hè, rond de 33 graden. Dus ja, het wordt weer hot, hè, om in die trend van Carola de Wit te blijven. Goed voor de wekker wakker op deze dag. In 1980 staat er een liedje van Maywood in de Nederlandse en Belgische hitpoëet. Het liedje dan, in 1980, blijft er 3 weken staan. En dat liedje dat klonk zo. MUZIEK

geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op een

0: goede genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het is nu weer een aantal weken geleden dat onze kaplaan Harry van Donschot Bert de Koster heeft gevraagd om mevrouw Kloets te helpen met de rijvaardigheid. En Bert heeft ja gezegd. En mevrouw Kloets was helemaal in de wolken. Bert gaat mijn auto leren rijden. Sst, zei Bert. We gaan eerst nog even 's avonds rijden hoor, zodat niemand het weet. Nou, mevrouw Kloets hield haar mond en toen gingen ze een aantal dagen op pad. En Bert vertelde bij ons in de pastorie in geur en kleur hoe het allemaal zo gegaan was. Nou, zei hij, de eerste dag hebben we bijna een koe doodgereden in de wei. Toen zijn we nog een stuk over het akker heen gereden, wat net geploegd was. Maar voor de rest is het allemaal goed gegaan. En nou, na een paar weken kan ik wel zeggen dat mevrouw Kloets drijfvaardigheid bijzonder goed onder de handen heeft. En ik heb haar dan ook geadviseerd om een paar lessen te nemen bij een goede rijschoolhouder en dan de aanvraag in te dienen en dan op te gaan voor het rijbewijs. Voor de theorie was mevrouw Kloets zo geslaagd. En nou moet ze nog oprijden aanstaande woensdag. En ik heb allemaal pamfletten laten drukken waarop staat: beste mensen, blijf woensdagmorgen tussen 9 en 10 even van de straat, want mevrouw Kloets gaat afrijden. En ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Aanstaande woensdag, dan is het zover. Mevrouw Kloets is helemaal zenuwachtig, heeft al een aantal borreltjes gedronken en is nog niet helemaal woensdag. Ik zeg, mevrouw Kloets, rustig aan, hè. Ja, ja, ja, zei ze. Ik krijg het rijbewijs. Zeg, als u zo doorgaat, mevrouw Kloets, dan krijgt u er absoluut geen. Afblijven van die drank en even concentreren op woensdag. Ik hoop maar dat het goed gaat.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je of mevrouw Kloets geslaagd is voor haar rijbewijs en wat dat voor gevolgen heeft. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.
3: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Zo heel af en toe een dagtoppetje met een klein beetje een ethische staal erin, hè? Ja, Love Miley Song hoorde je van Boy Destiny en Superpower. Ja. Goed voor de wekker wakker. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Het is 12 juli. Ja, de lang verwachte terugkeer van Conor McGregor in de UFC is voor de IER uitgelopen op een grote deceptie. McGregor, de bokser, moest in de nacht van zaterdag op zondag in zijn gevecht tegen Max Holloway al na 69 minuten opgeven. Ja, en men gaat een bijzondere satelliet rond de aarde brengen. Ja, het is zeg maar een communicatiesatelliet, een spiegelsatelliet. Die moet namelijk het zonlicht gaan weerkaatsen om bepaalde plekken in de nacht te kunnen verlichten op aarde. Ja, het project is omstreden. Het wordt bekritiseerd door astronomen en door milieuactivisten. De Federal Communications Commission heeft officieel toestemming gegeven. Ja, het heeft veel voordelen, zo zegt het bedrijf. In een aantal landbouwsectoren kan de opbrengst omhoog met meer zonlicht. Bij de reddingsacties kan de spiegel in de nacht worden ingezet als een soort schijnwerper. En steden kunnen in de nacht ook gratis verlicht worden zonder lantaarnpalen. Gewoon door middel van deze spiegel die dan het zonlicht zeg maar weerkaatst naar een plekje op aarde waar het normaal donker is. Hè? Ja, dus een bijzonder project. Ja, ik weet niet of het zo goed is. Hè? Men heeft niet voor niks de nacht bedacht. Hè? Ja. De nacht is er natuurlijk ook voor om tot rust te komen. En als je straks met die spiegels de aarde gewoon constant aan het verlichten bent, ja, dan klopt er van het hele aardeverhaal ook helemaal niks meer, hè, zou je bijna willen zeggen. Maar goed. Ja, en verder als laatste. In Leusden zijn Sovjet-graven beklad. Een groot aantal graven op het Sovjet-ereveld in Leusden is beklad. Volgens de directeur gaat het om 150 grafsteden. Op de graven staan volgens de directeur teksten gericht tegen de Russische en ook de Oekraïense president.
1: Goedemorgen.
2: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.

0: Hey media, it's a big, big world. Is de Breakfast in Bedplaat. Mocht je nog een leuke Breakfast in Bedplaat weten, mag je dat mailen voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. En wie weet, volgende week zit jouw liedje er wel in.
1: Voor de wekker wakker. De ochtend begint goed met Erik van Vliet.
0: De temperatuur vandaag, hè? 32 graden. Het is zomer in de Lage Landen.

tijd op zoek naar nieuwe muziek en voor de wekker wakker. Dat was Bauza. Ja, het beste is om gewoon voor jezelf te houden, hè. Love Myself hoorde je bij Voor de Wekker Wakker op deze zondag. Even kijken naar het nieuws. Harry Jekkers gaat zijn laatste voorstelling geven. Hij is inmiddels 75 jaar. Hij is zanger, schrijver, cabaretier. Hij staat op de planken in het Koninklijk Schouwburgje in Den Haag. En de 9e etappe van de Tour de France die wordt verreden. Nou ja, het is erg warm. Dus vanwege de hitte is de oorspronkelijke heuvelachtige rit met 30 kilometer ingekort. Het is vandaag ook de landelijke laatste dag van de vlindertelling. De telling begon op 10 juli. Dus je kunt vandaag nog tellen het aantal vlinders wat je in de tuin rond ziet vliegen. En als je dan ook weet welke vlinder het is, dan schrijf je dat er ook bij. Bij de Vlinderstichting kun je een lijstje downloaden en je kunt het ook noteren op de site. Ja, en de straat van Hormuz is voorlopig volledig dicht voor alle scheepvaart, zo zegt de Iraanse revolutionaire garde. Het korps heeft opnieuw een passerend schip beschoten. Het schip gebruikte een ongeoorloofde route om door de zeestraat te varen. Zo zegt de woordvoerder in de verklaring die door de staatsmedia is gepubliceerd. En volgens de VS hebben

Iraanse strijdkrachten een containerschip geraakt. Ja, ander nieuws. Er waren wat vechtpartijen bij Ter Apel. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk voor de ingang van het aanmeldcentrum. Het is onrustig verlopen. Zo waren er opstootjes en vechtpartijen. Vooral door de asielzoekers die geen verblijfsstatus hebben gehad of geen kans hebben op een verblijfsstatus. Met name een klein groepje mannen zou de confrontatie hebben opgezocht met vluchtelingen uit het aanmeldcentrum. Ja, en op deze dag in 1958, het is eventjes geleden, staat er een liedje van de Coasters in de hitparade op de eerste plaats. Het was het allereerste liedje wat in stereo was opgenomen en wat op de eerste plaats geraakte in Amerika. En om welk liedje gaat het dan? Nou, dat is deze. Take

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan twee mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Volgens de politie waren er 2 schutters die op elkaar schoten. Of er arrestaties zijn verricht is nog niet bekendgemaakt. Wel is de situatie inmiddels onder controle en zijn de wapens veiliggesteld. Het straatfestival werd op het moment van de schietpartij door 13.000 mensen bezocht. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde, zigzaggend door de tunnel die maar 2 rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens 1 jaar en een forse boete. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

Ja, ze konden er niks aan doen, hè. Uiteindelijk heeft het niet gebaat dat plaksel en zo om die boot weer lekvrij te maken. Nee, hij is gezonken, dat uiteindelijk. Celine Dion hoor je, My Heart Will Go On. Alweer 1997, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1962, de Tweede Kamer neemt de Mammoetwet aan. Volgens de nieuwe wet wordt het onderwijs nu onderscheiden in VWO, HAVO, MAVO en LAVO. Ja, leerlingen mogen hun vakkenpakketten voortaan gedeeltelijk zelf samenstellen. Ja, en op deze dag in 1982, ja, dat is alweer een tijdje geleden, was er een hele bekende film. Dat was E.T., die extraterrestrial. Die breekt alle records. Ja, de film heeft op deze dag al 100 miljoen dollar in de kassa's doen belanden. En dat terwijl de film nog maar 31 dagen draaide. Ja, dat was een kassucces, hè. E.T., de extraterrestrial. Ja, in 1982 stond hij in de filmtop 10, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Goedemorgen, het is zondag. Het is vandaag de rustdag. Dit is OMD.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster en bestel de vlam.

Rob de Nijs, breakfast in bed met een reden. Zet een kaars voor je raam vannacht. Niet te woordelijk opvatten, want anders krijg je brand natuurlijk, hè. Maar goed, Rob de Nijs hoorde je voorbij komen. Ja, dat is met een reden. Ik zei het al, want er is een bericht naar buiten gekomen. Dat was gisteren. Speciaal persbericht dat vooral rond deze tijd veel mensen eenzaam zijn. En dan hebben we het vooral over oudere mensen. En ook, ja, heel verrassend, heel veel jeugd is eenzaam. Ja, dat snap je dan niet, want je ziet toch heel veel jeugd samen. Maar goed, je ziet toch in de cijfers dat er heel veel jeugd eenzaam is. En vaak alleen thuis of op een kamer. Ja, vooral in de zomermaanden, vriendjes, vriendinnetjes, die gaan vaak weg op vakantie. Sommigen blijven thuis en gaan niet op vakantie. En dan, ja, dan word je eenzaam. Maar ja, goed, ouderen, die zijn ook eenzaam. Zo blijkt uit speciale cijfers dat veel oudere mensen die in verzorgingstehuizen zitten, vaak maar mondjesmaat bezoek krijgen. En ja, het is een schande, maar het is echt zo. Kinderen komen vaak maar in het onderzoek naar buiten eens in de 4 maanden voorbij bij hun ouders. Ja. Terwijl ze in het verzorgingstehuis zitten. Ja, en sommige ouderen zonder kinderen, ja, die zijn helemaal super eenzaam. Want die krijgen natuurlijk helemaal nooit iemand op bezoek, hè. Ja. Dat is slecht nieuws natuurlijk op deze zondag, maar goed. Eenzaamheid. Alleen de radio is er wel altijd bij, hè. Ja, dus ik ben altijd bij je. In jouw huis, waar je ook luistert, hè. Hier is Levium en Nightlife.

Dat was hem, hè. De dagtopper op deze zondag. Superlove. Ja, het is het liedje wat dan extra veel steun krijgt, hè. Ja, nou, we melden we altijd in Voor de Wekker Wakker als er toevallig een bekende wereldburger overleden is. En nou is eigenlijk nu pas naar buiten gekomen dat, eigenlijk gisteren, de Britse zangeres Lauren Bennett ook overleden is. We kennen haar van de hit Party Rock Anthem uit 2011. Ja, het is al een tijdje terug eigenlijk dat ze overleden is. Maar nu pas is het bekendgemaakt. Ja, ze overleed al op 29 mei in Engeland. Een kleine maand voor haar verjaardag. Het is niet duidelijk waarom haar dood nu pas naar buiten is gebracht. Ja, over de doodsoorzaak is ook niks bekendgemaakt door de media. Ja, het staat wel op internet te lezen. Met veel verdriet delen wij het overlijden van onze geliefde Lauren. Zo schrijft de band in een bericht op Instagram. Onze harten zijn gebroken en we kunnen niet uitdrukken hoeveel ze voor ons betekende. Nou ja, Bennett werd geboren in Engeland in de graafschap Kent. Als tiener deed ze mee met die X-Factor, waar ze de laatste 12 haalde. Daarna sloot ze zich aan bij de meidengroep Paradiso Girls en verhuisde ze op 17-jarige leeftijd naar L.A. Nou ja, de groep scoorde in 2009 een kleine hit met Patron Tequila. Dat was een nummer van Lil Jon en Eve. En het grootste succes volgde in 2011... toen ze te horen was op Party Rock Anthem van het muziekduo LMFAO. Ja, het nummer werd wereldwijd een hele grote hit. Ja, eventjes het geheugen opfrissen. Welk liedje was het? Het was deze.

0: afgelopen weken best wel bekende mensen overleden. Onder andere ook Marjan Berk, hè. Ze is 93 jaar geworden. En ook een van de leden van Toontje Lager, Gerard de Braconier, is ook overleden. Gitarist en songwriter van Toontje Lager. Ja, en vandaag in Den Haag treedt cabaretier Harry Jekkes voor de allerlaatste keer op.
1: Toen ik uit dienst kwam, wist ik niet wat ik moest gaan doen. Gaan werken of gaan studeren. En mijn oom Jan zei, studeren. Ik zei, dat moet jij nodig zeggen, je hebt 2 jaar lagere school. Ik zeg, Harry, als je gaat werken terwijl je niet gestudeerd hebt, dan moet je werk gaan doen wat door de baas is uitgevonden. En dan verdien je nooit een reet mee. Dus ik zou gaan studeren als ik jou was. Maar als je gaat studeren, Harry, kijk goed uit, want je schijnt er helemaal led van te kennen worden. Ik zeg, van studeren? Hoe weet jij dat dan? Ik zeg, dat heb die professor mij een keer uitgelegd. Het is namelijk zo, hè, je schijnt als je gaat studeren, dan schijn je verte-kennis te krijgen. En dan krijg je steeds meer verte-kennis, omdat je de hele verte-kennis kent. Of kan, of kon, weet ik veel. En in die verte-kennis zit ook wat voor een zootje het is in de wereld. Daar zit ook een pakketje verte-kennis in waarom dat nooit wordt opgelost, die kleren zo. En dan schijn je zo chagrijnig van te zijn om dat allemaal te weten dat je vreselijk gaat surpen. Hij zegt, heeft die professor mij uitgelegd? Laatst kwam hij weer de kroeg binnen, Harry. Het was niet normaal meer. Hij kwam zo de kroeg binnen. Zo. Met zijn auto onder zijn arm. Ik zeg, met zijn auto onder zijn arm? Ja, zei mijn oom Jan. Dat was een mopje tussendoor. Had per ongeluk zijn autoradio op straat laten staan. Ik zeg, vertel dit verhaal nou gewoon af met die klote mopjes van je. Maar hij zei, nou ja, hij kwam binnen. Hij was als een meleier, joh. Hij kon niet meer voor of achteruit. Hè. En toch gaan ze dan door met slobberen. Je weet hoe dat gaat, hè. Dus hij bestelt een dubbele Jan Wandelaar met S. En daar nog een en nog een. Enfin, je kent dat wel. De eerste smaaknoot op 2 benen kan je niet lopen. En daarna wordt het Neandertaler tellen, hè. 1, 2 veel. Nou, en af en toe een balletje mayo erbij. Want tijdens het kantelen moet je wel een vette bek halen. Dus op een gegeven moment heb hij voor zo'n 80 gulden Jan Wandelaar naar binnen gekegeld. En zo'n 2 kilo runder gehakt naar binnen gebuffeld, hoor. En pas toen zei hij, nou, ik geloof dat als ik ze naar huis ga. Ik zei, nou, dat is het beste wat ik vanavond gehoord heb, zeg. Hij sodemiet hem op, hè. Ik zeg, dag allemaal, ik ga lekker naar huis. Ik ga lekker met de auto. Ik zeg, hey, wacht jij eens even, puntmuts. Je laat die auto hier lekker staan. Zegt die barkeeper, zet hem dan even buiten. Ik zeg, hoe is dat nou afgelopen, ome Jan? Hij zegt, nou, het kwam erop neer dat ik hem op een gegeven moment naar huis zou brengen op de Berini M21. Dus ik zeg, dan moet je wel een goed jas aantrekken, professor, want het gaat keihard, hoor. 35. Dus hij ging die jas aantrekken en hij had zo'n biologenjas. Kennen jullie die nog? Zo'n kemmeljas, zo'n hele lange kemmeljas met zo'n grote capuchon. En dan een haartje. Dus ik denk, nou, dat is die kabouter wel even mee bezig, weet je. Dus ik denk, kan ik nog mooi even een pilsje nemen, hè? Dus ik zeg tegen die barkeeper, trek voor mij nog 1 keer aan de prethaak. Maar ik had dat pilsje nog niet bij mijn handen staan, zeg. Of hij stond alweer voor me, met zijn jas aan. Maar hoe? Achterstevoren, jongen. Het was geen porum, joh. Ik zeg, professor, hij zit verkeerd om, hoor. Hij zei, nee, hoor, Jan, hij zit precies goed. Hij kan er lekker geen kou doorheen. Een kou gezicht, zet een capuchon op, hartstikke. Kun jij hem even dicht doen, Jan? Stond ik daar al die haartjes en taartjes dicht te doen, zeg. De pilsje slaat dood af en de geheim was eraf. Dus ik schop die kabouter kantelaar de deur uit. Komt hij buiten, wordt meneer de professor bevangen door de kou, zeg. Dus er komt ineens voor 80 gulden Jan Wandelaar retour, zeg. En 2 kilo runder gehakt. Kwam er zo uit, zeg. En ik kwam nog netjes even zo netjes in de goot duwen, maar ik was net te laat, zeg. Hij kot zo die hele puntmuts vol. Hij zat tot de rand toe vol, hè. Dus ik denk, ik maak nog een grapje. Ik zeg, je krijgt van mij een knaak als je hem weer leegvreet, die zak. Vond hij ook een geinig grapje, dus hij begint zo te hinniken. En toen werd hij topzwaar vanwege die kotzak, jongen. Dus laatst had hij met zijn bek voorover lang zo. Midden in zijn eigen whisky gehaktaard, zeg. Niet te geloven, jongen. Ik heb hem meteen die knaak gegeven, jongen. Dat had hem in 1 keer leeg, hoor. Heb ik nog wat met een handdoek? Heb ik de gehakt uit zijn oren staan halen, jongen? En hij maar jammeren, waarom zuip ik zoveel? Dat komt door dat studeren. Dus Harry, kijk uit als je gaat studeren. Voor je het weet, zijn je ergens een puntmusje vol te kotsen. Kijk goed uit. Ja, ik ben
2: graag. Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
0: Goed.
2: Goedemorgen, Erik van Vliet. 1, 2, 3, 4.

Ik zat al heel eventjes te denken, waarom zit dit liedje er nou in elkaar hier? Maar het is waar, ook het was een geheugensteuntje. Ja. Ik moet namelijk deze week bij de buurman de vis eten geven. Ja, die heeft een klein geel visje. Want hij gaat met vakantie, hij zegt, kunnen jullie even het visje eten geven? Nou, oké dan, voor deze keer, hè. 1986, 40 jaar geleden in de Kuip in Rotterdam, komen 50.000 dol enthousiaste muziekliefhebbers naar het tweede losvast Kuip-spektakel. Met veel optredens van BZN, Quizzle Sizzle, de Havenzangers, Kissing the Pink, Benny Nijman, Mai Tai, Normaal, Lee Towers, Gary Brooker en Gerard Joling. Ja. Ja, dat was wel heel bijzonder, want Gerard Joling had veel gillende meiden. Ja, wisten die meiden veel, hè? Wisten ze het nog niet, hè, van Gerard Joling? Hé, hey, ze dachten ze wel een leuke jongen. Maar goed, deze jongen viel op jongens, dus hield het al gauw op, hè, ja. Ook Kit Creole en de Coconut stralen toen op bij het Losvast spektakel in 1986.

0: met Erik van Vliet.
1: Zo, hè? Is dat het? Hebben we alles? Gelukkig ken ik naar huis.
0: Back to the 80s. Back to the 80s.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Zigzaggend door de tunnel die maar twee rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens een jaar en een forse boete. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl. We'll be right back.

0: Natuurlijk deze ochtend de minuut van Ruud, de Langstraatse Praat, het eitje op zondag, Nederpop is top, nieuws uit de regio en natuurlijk heel veel fijne muziek. En ik zeg een bijzonder goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen, Rudy. Goedemorgen, luisteraars bij de 86e uitzending Goedemorgen Langstraat.
2: Goedemorgen Langstraat tot 11 uur met Paul Balen en Rudy Smits. Met de mooiste hits.

0: Voyage, voyage. Ja, iedereen gaat op reis natuurlijk, hè, deze zomer. En dat was een nummer van Daisy Relletts. Heerlijk nummer.
1: Ja, zeker.
0: Daar krijg je echt vakantiegevoel van.
1: Herinnert mij altijd, zeg maar, aan mijn radiopiratentijd. Dus je hebt, muziek linkt altijd ergens naartoe, hè?
0: Ja.
1: En ik weet ook dat dit destijds, zeg maar, toen heel veel aangevraagd werd. Toen dat een hitje werd, want...
0: Ja, maar het is ook een heerlijk nummer.
1: Het was ook een knijter van een hit geworden.
0: Dus is het ook. Ja, en het, en het klinkt nog steeds lekker in de oren, om maar zo te zeggen.
1: Zeker.
0: Het is een soort oorwurmpje.
1: Nou...
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Als hij helemaal, in je hoofd zit, inderdaad.
0: Dan blijft hij zitten.
1: Nou, we zijn weer present. Het is lekker warm in de studio, moet ik zeggen.
0: Ja, we hebben de ventilatie wel aangezet, maar we zitten hier vlak onder het dak, om het zo te zeggen. En, ik denk dat de hitte van gisteren er nog niet helemaal uit is.
1: Nee, die is er nog niet helemaal uit. Nee.
0: Of ze hebben gisteravond heel hard gewerkt hier.
1: En de airco die mag denk ik volgende week overuren draaien, want het wordt bloody hot volgende week.
0: Ja, daar hebben we ook straks een paar nummertjes van. En we hebben natuurlijk heel veel ruimte. Want we hebben een klein beetje het programma een beetje omgegooid, zeg maar. We gaan het ietsje anders aanpakken.
1: Een beetje meer rust in het programma.
0: Ja, zeker. Ja? Zeker. Ja. En we gaan ook bellen met mensen. Dat gaan we ook doen. En je mag natuurlijk ook altijd een verzoeknummer aanvragen.
1: Jazeker.
0: En dat doen we op.
1: Ja, dat mag op 06 21 21 3210. Ja. Vraag een lekker zomersplaatje aan, daar hebben wij zin in.
0: Zeker, want het volgende nummer, dat gaat er gewoon over.
1: Ja, dat zegt eigenlijk alles. Hè.
0: Dat zegt alles.
1: Ja, André van Duin, en want het is zomer.

0: verhalen in de krant. We gaan weer naar het strand, want het is zomer.
1: Want het is zomer.
0: De natuur heeft zich weer opgemaakt.

0: Ja, een waar woord van Cool in the Gang. Too hot, inderdaad. Het wordt te heet. En dat is aan de ene kant lekker, maar aan de andere kant heb je ook zoiets van, nou, een paar graadjes minder zou niet verkeerd zijn.
1: Zou niemand ontevreden zijn, nee.
0: Nee, hè?
1: Nee. Ja, Cool in the Gang, ik moet zeggen, dat was in de jaren 80 echt een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar ze hadden fantastische hits, hè?
0: Want ja, heel veel mooie hits.
1: Ja, heel veel, hè? Want ik zat eens even te kijken. Want die Jerry's en... wat hadden ze nog meer? Get Down On It?
0: Heel veel.
1: Ladies Night? Ja, ja. Een prachtige.
0: Ladies Night is ook een heerlijk nummer. Kunnen we wel eens een keer gaan draaien.
1: Kunnen we eens een keer gaan doen.
0: Dat is wel lekker.
1: Ja, nou, zijn we alweer lekker op weg. Hè? We zijn een beetje al wakker geworden. Het was vanochtend vroeg opstaan. En nou, moet ik eerlijk zeggen, een slechte nachtje slapen.
0: Ja, maar het was zo klammig. Het was, nee, het was niet echt lekker cool, nee, hè? Nee. Zeg maar.
1: Maar ik wil de ventilator aan. Natuurlijk dat jullie ook wakker zijn. Want als dat zo is, dan zeggen ze, laat je even horen. 06-21-21-32-10. En stuur ons een appje als je een favoriete plaat wil horen. Dat kan altijd.
0: Ja. En niet houden we ons alleen maar bezig met de zomer natuurlijk. Maar we houden ons ook bezig met het fietsen. Want Tour de France is in volle gang. En wat heb ik een respect voor al die renners.
1: Ja.
0: Dit is echt bloedheet daar.
1: Die temperaturen, dat is eigenlijk onverantwoord als dat aan mij ligt.
0: Ja, want ze hebben volgens mij nog geen dag onder de 35 graden gehad. En ik zag van de week, ik denk eergisteren dat het was, op de temperatuurmeter van een van de begeleidende motorrijders. 49 graden.
1: Ja, maar dat kan echt niet.
0: Dat is onverantwoord, toch? En ja, je hoort het al een beetje. Ik heb een lekker Frans melodietje op de achtergrond. Want we hebben een... nu gaan we lekker naar onze Nederpop. En Ruud, waar gaat die over?
1: Ja, dat is echt een heerlijk nummer. En hoort echt bij de zomer. Skik is het. En die hebben een heerlijk nummer gemaakt. Dat heet Op Fietsen.
2: Nederpop is top. Elke zondag bij Goedemorgen Langstraat. Het beste van Nederland.

Deze week in Nederpop is top de band Skik. De band, afkomstig uit het Drentse Erika, bestaat uit 3 bandleden. Marco Geerink, Maarten van der Helm en Marlen Davers. Skik is opgericht in 1994, maar hun eerste album kwam uit in 1995 onder de naam, hoe kan het ook anders, Skik. Hun landelijke doorbraak kwam in 1997 met de hit Opfietsen van het album Niks is zoals het lijkt.

0: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
1: De gaswinning in het gasveld Waalwijk Noord die gaat naar verwachting door tot einde 2029. Het college van burgemeesters en wethouders ziet geen aanleiding om bezwaar te maken tegen het gewijzigde winningsplan van Vermilion Energy Netherlands en maakt daarom geen gebruik van wettelijk adviesrecht. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei heeft de gemeente gevraagd advies uit te brengen over de verlenging van de bestaande gaswinning. En de aanvraag heeft uitsluitend betrekking op het langer in stand houden van de huidige installaties. Het Willem van Oranje College in Waalwijk is dit jaar het nieuwe centrale punt van de Kennedy-bars van de Langstraat op 12 en 13 september. De organisatie moet uitwijken omdat de oorspronkelijke hoofdpost, de sporthal De Slager, voorlopig gesloten is door ingewikkelde schade aan het dak. Het is nog onbekend wanneer de sporthal na de vondst van een scheur in de dragende balk weer open kan. Omdat de wandelaars een zware tocht van 80 kilometer binnen 20 uur afleggen, is een betrouwbare en zekere uitvalsbasis noodzakelijk. Het direct naastgelegen Willem van Oranje College biedt met haar grote aula daarom het ideale alternatief en neemt de rol als hoofdpost over.
2: Kijk, dat is mooi.
1: Dat is ook geregeld. Ja, ik moet zeggen, ja. Paul, pet je af voor die mensen die in die organisatie zitten. Ja. Dit soort calamiteiten gebeuren ook. En dat moet ook allemaal maar weer geregeld worden.
2: En dan moet je continu op anticiperen.
1: Ja, ja. Dus, ik vind het fantastisch. Nou, dan heb ik een heel mooi bericht. Want als het voorbij komt, dan hebben we het.
2: Yep.
1: De Efteling.
2: Daar is hij.
1: Ja, in de Efteling komt een nieuwe attractie. Missie Luminar. Het wordt de eerste suspended launch coaster van het attractiepark. Een achtbaan waarbij de voertuigen onder de rails hangen en worden gelanceerd.
2: Ja, want ik heb gelezen, ik geloof dat het iets van 80 km per uur gaat.
1: Ja, klopt. Ja. De rit begint met een lancering vanuit een wetenschappelijk instituut. En staat in een persbericht van de Efteling. Daarna gaan bezoekers van het attractiepark in Kaatsheuvel op missie. Met als ultieme doel het doorbreken van de lichtbarrière.
2: Oh.
1: Missie Luminar wordt een fantastische aanvulling op ons aanbod van thrill rides, zegt Fons Jurgens, algemeen directeur van de Efteling. En dit type achtbaan is nieuw voor de Efteling. De topsnelheid loopt tot 80 km per uur, maar voelt mogelijk nog wat sneller aan.
2: Ik bedoel maar.
1: Hij is fijn.
2: Hij is fijn. Ja, ik geloof dat je tot 5 keer toe gewichtloosheid gevoel gaat krijgen in deze nieuwe coaster.
1: Ik denk dat je ook wel geen gezondheidsklachten moet hebben.
2: Nee.
1: Missie Luminar wordt toegevoegd aan het themagebied Het Eiland van de Vijf Zintuigen. De attractie verrijst bij de hoofdintrede. Bezoekers zien de voorbijrazende voertuigen meteen bij binnenkomst wanneer zij hun dagje Efteling beginnen. Prijskaartje, let op, 50 miljoen.
2: Goedemorgen, dat is een dure rijd.
1: Dat is een dure rijd, ja.
2: Ja.
1: Dus, nou. Oké, heb ik nog een laatste en dat is wel een opvallend en best wel leuk berichtje. Vrachtwagenchauffeur Bas Verduin uit Kaatsheuvel die maakt kans op de titel Mooiste truck van Nederland 2026. Zijn Volvo FH waarmee hij rijdt voor standtransport uit Waalwijk behoort tot de 24 finalisten die zijn geselecteerd voor de jaarlijkse verkiezingen. En de finale die vindt plaats tijdens de Profile Truck Star Festival op 25 en 26 juli. Op TT-circuit in Assen. Een vakjury beoordeelt de trucks op onder meer uitstraling, onderhoud en afwerking. En de winnaar die wordt zondagmiddag bekendgemaakt. En Bas behaalde zijn finale plaatsen in de categorie zeecontainertransport. Naast de strijd om de categorieprijs maakt zijn truck ook kans op de landelijke eretitel.
2: Kijk, dat is mooi, hè? En leuk, dat voor iemand hier uit de regio. Ik vind het echt superleuk, zo'n bericht.
1: Dat dacht ik.
2: Daar houden we van. We gaan lekker door.
3: 100% voor jou.

0: ja, dat is toch een heerlijke classic, dames en heren, of niet dan? Want ja, Etta James in de Return to the Classic, I Just Want to Make Love to You. En als het goed is, ja, ik zei het net ook tegen de beste vriend die ik hier onder de knop heb. Danny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Maar je kunt het ook op een andere manier vertellen in een andere taal, hè?
0: Oh ja? Kan jij dat?
1: Ja.
0: Probeer eens.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Paul, ça va?
0: Oui, ça va, Danny. Oui, c'est très bien. Okay. Ja, je n'ai pas de problème, hè?
1: Oh jeetje, nou laten we maar gewoon Nederlands praten.
0: Ja, laten we dat maar gewoon doen. Want anders, ja, ik denk dat niet alle mensen hier in de Langstraatregio Frans kunnen. Want waarom staan wij een beetje in het Frans te kletsen? Danny,
1: omdat
0: jij luistert naar Goedemorgen Langstraat helemaal in het zuiden van Frankrijk.
1: Helemaal.
0: Waar zit je?
1: Onder Toulouse.
0: Onder Toulouse.
1: Het is ongeveer een uurtje onder Toulouse. En ongeveer een uurtje vanaf de Pyreneeën.
0: Kijk, dus jij zit daar, net als die wielrenners, in een gigahitte, om het zo te zeggen.
1: Ja, het is heel warm. De afgelopen dagen was het echt extreem. Ook voor ons, want zo vaak maak je dat niet mee. Als je dan temperaturen van 38, 42, 44 graden. Ja, en dan de schaduw opzoeken. Dat is voor iedereen natuurlijk dan belangrijk.
0: Zeker, zeker. Nou, zeg maar.
1: Nee, want buiten zitten, niet onder een parasolletje of zo, is niet mogelijk.
0: Zo warm.
1: Het is, ja, zo warm, echt waar. En onder het parasolletje, dan is het ook niet lekker. Doordat de zon ook daar natuurlijk zijn temperatuur kwijtraakt.
0: Ja,
1: of afgeeft,
0: dat denk ik ook wel. Maar ik weet waar jij zit, hoe jij zit. En wat de faciliteit is bij jullie. Mag ik hem? Ik zal hem noemen.
2: Is het de camping?
1: Ja.
2: Ja, is de camping. Ja, goedemorgen trouwens. Ik ben de collega van Paul, hè. Wij doen iedere zondag programma maken.
1: Oh, dus, dat is leuk.
2: Maar ik hoor natuurlijk heel veel verhalen over u. Dus ja. Maar u heeft een camping, toch? Een camping daar in Zuid-Frankrijk.
1: Wij hebben hier een kleine camping, dat klopt.
2: Ja.
1: We zitten op een heuvel met het uitzicht richting de Pyreneeën.
2: Oh ja,
0: ja.
2: Dat klinkt helemaal fantastisch.
0: En als de mensen een beetje willen meegenieten hoe je zit en eventueel ook daar naartoe zouden willen, dan kunnen ze een bezoekje brengen aan jullie website.
1: En dan moeten ze intikken domain.
0: Ja.
1: O betekent AU in het Frans. Dus
0: ja.
1: Domain, AU en dan Piet, gewoon P-I-E-T.
0: Ja. En jullie vinden is ook heel makkelijk.
1: Dat is ook zo natuurlijk.
0: Want Piet staat boven op het dak.
1: Dat klopt, dat klopt. Maar aan de naam Piet zit een verhaal gekoppeld.
0: Ja.
1: Want je schrijft het als P-I-E-T. Maar je spreekt het uit op zijn Frans als Piet.
0: Ja.
1: P-J-E-T.
0: Klopt.
1: En toen wij deze oude boerderij kochten, hebben we gevraagd hoe kan het dat je P-I-E-T... En toen zei de Franse eigenaar, ja, toen ik al kon lezen, toen stond er al P-I-E-T... maar dat hij nooit aan zijn ouders gevraagd heeft waarom het P-I-E-T is geweest en geworden.
0: Ja.
1: Dus Piet.
0: Dus
1: daarom hebben wij die naam. Ja, de naam hebben wij daarom gehouden. Omdat Piet al hier in deze regio meer dan 100 jaar bestaat. Elke boerderij heeft een naam. Nou, dus als jij 30 kilometer verder rijdt en je zegt tegen iemand, ja, ik moet naar Piet. En dan zeggen ze linksaf, rechtsaf.
0: Ja, precies.
1: Dat weten de oudere mensen. En dat maakt het juist leuk, joh.
0: Dat maakt het hartstikke leuk. Maar,
2: en er is ook niks mis mee, hè, met die naam.
1: Nee, zeker niet.
0: Helemaal niet.
1: En het leuke is natuurlijk dat wij hier in de buurt zeggen ze ook altijd, oh, daar heb je Piet.
0: Ja.
1: Weet je, want als wij daaraan komen lopen. Nee, het maakt het alleen maar leuk, joh.
0: Daarom. Maar waarvoor bellen we jou ook? Want jij hebt een verzoek ingediend.
1: Oh?
0: Ja, jij hebt een verzoeknummer ingediend.
2: Was het niet zijn vrouw dan?
1: Laat je een foto van haar zien, toevallig nu?
0: Nee, ik heb geen foto erin. Helaas niet.
1: Oh, nou, dat is Anna Bergendaal.
0: Anna Bergendaal, ja. En zij komt uit...
1: Zweden.
0: Zweden.
1: Ze heeft zelfs meegedaan aan de Eurosongfestival. Dat heeft ze helaas net niet gered. Maar dat nummer heet Vice, V-I-C-E.
0: Laten we daar lekker naar gaan luisteren. En ik zou zeggen, heel veel plezier daar in Frankrijk.
2: Wou je dan iets aan toelichten?
1: Ja.
0: Ja?
2: Stel.
1: Nou, ik wilde alleen zeggen, ik heb het een week geleden toevallig te horen gekregen, dat nummer. En ik werd helemaal, holde de bolder van, want zo'n heerlijke stem heeft ze. Ik ga luisteren.
0: Ik heb het nummer ook al geluisterd en ik moet zeggen, ik was er ook gelijk helemaal weg van. Ik had nog nooit van haar gehoord, maar echt heel mooi.
1: Nou, geniet ervan.
0: Wij gaan lekker luisteren, Danny. Dank je wel dat je van de telefoon kon komen. We spreken elkaar weer.
2: Ja, en dat gaat jullie goed, hè, daar in Frankrijk.
1: Ja, het gaat zeker goed. Dank je wel.
2: Dank u.
1: Fijne dag nog.
0: Jullie ook. Groetjes. Hoi. Ja.

0: De minuut.
1: Vooruit, allemaal met die boom.
2: Ik ben een getogen Wolkse en heb het met regelmaat over alles wat in de Langstraat gebeurt. Ik wilde het ditmaal hebben over de meest karakteristieke straat van Waalwijk, de Hooisteeg. De arbeidershuisjes in deze steeg werden rond 1880 gebouwd, ook wel damwoningen genoemd. Gebouwd achter de schoenfabrieken Villas aan de Grote Straat. De steeg die dankt zijn naam aan de boeren die via dit pad naar de Hoorlanden in de Buitenpolder trokken. Eind 19e eeuw woonden en werkten hier vooral schoenmakers. Nadat de 19e eeuwse schoenmakershuisjes in de jaren 60 onbewoonbaar werden verklaard, dienden ze lange tijd als werkplaats. Toen de toenmalige eigenaar met pensioen ging, besloot de gemeente het unieke damwoningencomplex te redden. Sinds de oplevering in 2002 biedt de prachtige herstelde steeg ruimte aan kleinschalige, ambachtelijke bedrijven en winkeltjes, waardoor het een sfeervolle en cultureel-historische toegang naar het centrum vormt. In 2017 is nabij de Hoorsteeg een prachtige stadstuin aangelegd. Na jarenlange opslag en omzwervingen is in 2021 de volledig gerestaureerde 100 jaar oude kiosk teruggebracht naar het centrum van Waalwijk en kreeg een prachtige plek in de stadstuin. De originele muziekkiosk kwam in 1924 naar Waalwijk. De kiosk werd aangeschaft door de vereniging Waalwijks Belang en kreeg daar destijds een plek op de markt. Er is de afgelopen tijd veel te doen over de plannen rondom het Kropholler Ensemble Oost en de aangrenzende stadstuin tussen de Hoorsteeg en het Kropholler-pand. Er zijn plannen voor de verkoop en herontwikkeling van het monumentale gebied, waaronder de mogelijke komst van een gezondheidscentrum. Hopelijk blijft dit ontzettend mooie historisch stukje Waalwijk gevrijwaard van de modernisering en mag het haar oorspronkelijke karakter behouden.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

0: Ja, ook een beetje zeg maar in het kader van de Tour de France natuurlijk. Zoek je even wat wielerliedjes. En dit was er een van Queen en de Bicycle Race uit 1978 alweer.
1: Ja, en wij fietsen dit eerste uur letterlijk uit. Ja. Want wij gaan op naar...
0: Ik neem de rotonde, hè. Kom weer terug.
1: Ja, maar oh, dat is leuk als je dat ziet tijdens de Tour de France, de rotondes. Want in Frankrijk heb je heel veel rotondes. En dan moeten die fietsers ook allemaal overheen, hè, die renners. En dan, het gekke is, die Franse rotondes zijn altijd een beetje scheef, om het zo te zeggen. Dus de wegen liggen niet recht tegenover elkaar. Dus het is maar net
0: welke kant
1: je de rotonde pakt. Heb je of een korte rotonde of je hebt een hele lange rotonde. Ja, en dan zat je in een soort koppositie, maar je pakt de verkeerde kant van de rotonde. En ja, dan zit je niet meer in de koppositie, zit je weer midden in.

0: peloton.
1: Och.
2: Ja, dat is best wel sneu voor die renner.
1: En dat gebeurt volgens mij meer dan één keer.
2: Dat gebeurt meer dan één keer tijdens een rit, inderdaad. Maar, zoals gezegd, wij gaan dit eerste uur uit. En dan gaan we op naar de commercials en het nieuws. En in de tussentijd kun je natuurlijk altijd nog een verzoeknummertje aanvragen voor het tweede uur Goedemorgen Langstraat op
1: 06 21 21 32 10. En vraag hem gerust aan, want we hebben nog een vol uur te gaan. En dan past jouw plaatje zeker tussen.
2: En daarom zeggen wij...
3: Ontmoet ons straks weer. Als we terugkomen, ook goedemorgen.

0: Het is zomer in de Langstraat. U als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
0: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. Deze week had hij nog een ontmoeting met president Zelensky in Oekraïne. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel, Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
18: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
19: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
20: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
21: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: Welkom in dit tweede uur Goedemorgen Langstraat. En in dit uur nog het eitje op de zondag. De Langstraatse Praat, straks de uitagenda. En je kunt ons dit uur ook gewoon een appje sturen. Heb je iets voor de uitagenda of wil je wellicht jouw favoriete plaat aanvragen? App ons dan op 06 21 21 32 10.
1: En dan het mag natuurlijk van alles en nog wat zijn. Wel een beetje lekker rustig voor de zondagmorgen. Dat je daar lekker kan genieten met je kopje koffie en een croissantje.
0: Heavy metal, nee?
1: Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat is meer voor in de avond, zeg maar.
0: Ja.
1: Wij houden het hier een beetje zomers. We gaan zomernummers draaien. We gaan nog een beetje meer nummers draaien over het fietsen. Want ja, de Tour de France. Ik heb zo'n respect voor jongens. Ik heb het al gezegd, maar ik zeg het nog een keer. In die bloedhitte daar, over het asfalt heen. Dat is echt ongezond.
0: Ik ga ze het niet nadoen.
1: Ik ook niet. Maar misschien dat dit helpt voor de jongens. We gaan een lekker Frans nummer draaien. En die is van Da Lida, Le Temps. Des fleurs.

0: Wat een dijk van de stem heeft dat vrouwtje.
1: Hè? Heerlijk, hè? Dat was Ellen ten Damme. Het was een nummer uit 2023. En dat nummer heet ook gewoon Tour de France.
0: Nou, leuk.
1: Ja, ik kwam hem tegen van de week. Ik denk, die past wel bij ons.
0: Wordt er helemaal blij van, Paul.
1: Ja, ik vind het een lekker vrolijk nummer. Een beetje lekkere Franse slag. En ja, je hebt gewoon zin om te gaan fietsen.
0: Ja, hè?
1: Ja, je krijgt gewoon zin om te fietsen.
0: Nou, ik heb gisteren toevallig, gisterenmiddag... eventjes privé. En dan zei mijn vrouw, het is wel bloedheet, maar weet je wat nou lekker is, zeg maar, om dit weer te doen? De fiets pakken.
1: Ja.
0: Dus we hebben gisteren nog een weltje, een uurtje van anderhalf gefietst.
1: Dan kreeg je eigen koele wind, om het zo te zeggen.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat is en uiteraard is mijn suggestie dan even aanleggen, zeg maar, ergens waar je dan wat kunt eten of zo en drinken.
1: Ja, vooral eigenlijk... drinken, denk ik. Want met die hitte moet je gewoon drinken.
0: Dus, en dat hebben we ook gedaan. Dus nee, ik kan het iedereen kan ik het aanraden, hoor. Lekker een stukje fietsen dan met die hitte. Dat is heerlijk. Petje op.
1: Ja. Zo ben ik gisteravond nog even met hondje het water ingedoken, zeg maar. Heerlijk, dat vond hij ook weer heerlijk. Ik moest hem daarna wel douchen, want hij stonk een beetje naar de sloot.
0: Ja, dat is ook weer zoiets. Je moet wel een beetje uitkijken, zeg maar, welk water je inspringt. Want door die warmte, zeg maar, krijg je algengroei en blauwalgen en noem maar op.
1: Ja, je moet echt goed kijken. Ja. Ik kijk altijd, zwemmen de vissen nog door het heldere water? Ja, dan is het veilig.
0: Oh ja.
1: Zo doe ik het altijd. Is ook geen wet van mede en pers om maar te zeggen, maar... De kans dat er dan niks aan de hand is, is dan wel wat groter.
0: Ja, dat is zo. Nou, we hebben een triest bericht, hè?
1: Van de week kwam er een triest bericht binnen. Op alle zenders en kanalen, om zo te zeggen. En dat was toch wel een grootheid in artiestenland, om zo te zeggen. En deze Engelse zangeres, Bonnie Tyler, is op 8 juli, op 75-jarige leeftijd, helaas overleden. Dus ja, ik had zoiets van, jeetje... Want dat is toch wel een legende.
0: Jazeker.
1: Deze dame heeft zoveel mooie nummers gemaakt. En ja, dat kan je natuurlijk ook weer niet in 8 minuten stoppen in een eitje. Maar ik had zoiets van, ik ga hier wel een eitje over maken.
0: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar, eerlijk gezegd, dit keer.
1: We gaan lekker luisteren naar het eitje op zondag met dit keer in de hoofdrol Bonnie Tyler.
2: Het muzikale eitje op de zondag.

Vandaag in het eitje niemand minder dan Bonnie Tyler. Geboren in Wales onder de naam Gaynor Hopkins op 8 juni 1951. Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat ze op 8 juli is overleden na een spoedoperatie van een geperforeerde darm. Haar muzikale carrière begon eigenlijk door de liefde van haar moeder voor opera. En deelde dit met haar kinderen. Na in verschillende bands te hebben gezeten, besloot ze als soloartiest verder te gaan onder de naam Bonnie Tyler. In 1975 nam ze haar eerste liedje op, wat niet echt een succes werd. My My Honeycomb.

tweede single Lost in France uit 1976 ging vele malen beter. Want hiermee bereikte ze in vele hitlijsten de top 10. En waren haar vocale kwaliteiten ook goed te horen.

Bonnie's eerste album verscheen in 1977 en was goed genoeg om een tournee te maken door Europa. Echter net voor het album uitgebracht werd, is er een knobbeltje in haar keel verwijderd en ze mocht daarna niet spreken van de dokter. Maar eigenwijs als Bonnie is, deed ze dit toch en hierdoor kreeg ze het schorre geluid. Ze dacht dat haar zangcarrière over was, maar niets is minder waar. De eerste single die ze uitbracht met het nieuwe stemgeluid werd een enorm succes, It's a Heartache. Met deze single was ze ook voor het eerst te horen in Amerika en kon ook daar op tournee gaan. It's

In 1979 won ze het World Popular Song Festival in Tokio met het lied Sitting on the Edge of the Ocean. Toch bleef groot succes uit na deze overwinning. In 1982 tekende ze een platencontract bij CBS Records en bracht ze het album Faster Than the Speed of Night uit. Met daarop de single Total Eclipse of the Heart. Producer van dit album was Jim Steinman, die eerder succes had met Bad Out of Hell van Meatloaf. In veel landen kwam de single op nummer 1. Ook het album schoot in Engeland meteen naar de eerste plaats. Ze was de eerste vrouwelijke artiest die dit bereikte.

In 1991 had ze opnieuw een groot succes. Dit keer met Holding Out for a Hero. In 1991 nam ze het album Bitter Blue op. Dat viervoudig platine werd in Noorwegen, platine in Oostenrijk en goud in onder andere Duitsland, Zweden en Zwitserland. Hier Holding Out for a Hero uit de film Footloose. Samen met de Franse zangeres Karine Antoine nam ze Zie de Man op. Dit is de Franse versie van Total Eclipse of the Heart. Hiermee had ze nummer 1 hit in België, Frankrijk en Polen.

In 2013 vertegenwoordigde Tyler het Verenigde Koninkrijk op het Eurosongfestival in Malmö. Met het lied Believe in Me. Ze eindigde met 23 punten op de 19e plaats. En met dit nummer sluiten we het eitje voor vandaag. Bonnie Tyler, Believe in Me.

0: erop uit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
1: De Baalwijkse zomerweken die zijn weer van start gegaan. Een programma vol leuke en verrassende activiteiten. En zoals gisteren een ouderwetse bingo. Ik dacht even een muziekbingo, maar het was een gewone bingo.
2: Gewone bingo?
1: Ja, gewone bingo. Met vier deelnemende terrassen van City, Wijkers, Kandinsky en Blauw. En op het podium op het Raadhuisplein, zeg maar, er werden nummers afgekondigd. En ja, en dan moet jij bingo roepen, hè? Zitten daar 500 man, moet jij bingo roepen. Leuk.
2: Ja, en als je nou niet goed bij stem bent, dan ben je dus
1: ja, dan is je beurt overgeslagen. Nou, vanuit, ik denk dat trouwens ook heel risico heel groot is dat er dan live of dubbel bingo is, of niet? Dat er ineens 20 man opstaan bingo.
2: Dat lijkt me leuk.
1: En dan die controle van die kaartjes, want die moet gecheckt worden dat er niet vals gespeeld wordt.
2: Ja.
1: Oh, ik zie het al in mijn gebeuren.
2: Nou, dan hoop ik ervoor dat het een, laten we zeggen, een groot bierpakket is geweest. Dan kan je het pakket
1: verdelen. Ja. Nou, van live muziek tijdens gezellige zomeravonden op het terras tot optredens in de stadstuin, van bubbel, voetbal tot wandelen en andere sportactiviteiten. En dat is ook bij Hattie. Die neemt ook deel, hè?
2: Ja.
1: Ja, maar die gaan we straks bellen. Van lezing in het Huis van Waalwijk tot creatieve workshops in het Schoenenkwartier. Van knutselmiddag tot speurtocht en nog veel meer. De zomerweken in Waalwijk die duren tot 27 september. En alle informatie die vind je terug op gowaalwijk.nl. Dan eventjes over het Schoenenkwartier. Ik heb het net al even genoemd. In het Schoenenkwartier in Waalwijk is de tentoonstelling Move. Van spitsen tot sneakers te zien. En dans als daad van vrijheid. De tentoonstelling neemt je mee langs uiteenlopende dansstijlen, van klassiek ballet tot breakdance, van swing tot folk. En laat zien hoe schoenen een krachtige rol spelen in beweging, cultuur en identiteit. Met interactieve installaties en persoonlijke verhalen word je uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook zelf in beweging te komen. Als je geïnteresseerd bent, en ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat daar airco aanwezig is, dus...
2: Oké. Okay.
1: Het museum geopent elke dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. En zaterdag, zondag en feestdagen vanaf 12 uur tot 5 uur in de middag.
2: Kijk.
1: Dan Langstraatse wandelfanaten. En misschien toch wel interessant voor de opmars naar de 80 van de... Of de Kennedy-mars van de Langstraat.
2: Kennedy-mars is er tegenwoordig.
1: Ja, moet ik zeggen.
2: Ja, ja.
1: Langstraatse wandelfanaten die kunnen hun wandelschoenen aantrekken voor 5 nieuwe wandelroutes. En de nieuwe wandelroutes variëren van 5 tot 10 kilometer en lopen rondom de Loonse en Drunense duinen. En de nieuwe wandelroutes die starten vanuit het dorpskern Baspik, Emmamolen, Roeivijver, het Blauwe Schaap en de Noorderplas. Volg routebureau Brabants Partners, die de routes heeft opgezet, zorgen dat de routes voor wat meer bekendheid van de gebieden rondom de Loonse en Drunense duinen, die minstens zoveel schoon te bieden hebben. Ook liggen de nieuwe routes gelegen aan veel horecagelegenheden, interessant, zodat mensen hun wandeltocht kunnen combineren met een lekker kopje koffie. De routes zijn terug te vinden op het digitale platform wandelstarter.nl en bij RBT de Langstraat.
2: Sorry, ik moet lachen, want je zegt, je kunt op de routes liggen horecagelegenheden, ja. En dan roep jij interessant. En dan denk ik van, ja, ga je nou voor de kopje koffie of voor dat glaasje geel met een wit randje?
1: Ja, ik heb de moed. Ik vind altijd de moed ergens iets te eten of te drinken zijn onderweg.
2: Dan ja, dat sowieso. Ook, en zeker met dit heerlijke warme weer.
1: Ja, nou, dat is sowieso. Dus, maar ja, het is wel leuk. Hartstikke leuk. Ben jij een beetje fietsfanaat of wandelfanaat of wat dan ook? Er zijn in de regio heel ontzettend veel routes te vinden.
2: Daarom, ik zou zeggen, ga erop uit met het zonnetje. Smeer je goed in en neem heel veel water mee.
0: 100% voor jou.

0: Ja, weer zo'n heerlijk, vrolijk nummer. In lekker zomers. Dolce Vita van Ryan Paris. En als het goed is, hebben wij onder de knop Hetty van het Parkpaviljoen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Paul, dat klopt.
0: Ja, goedemorgen. Is het nog een beetje vol te houden bij jullie ook in die warmte?
1: Ja, dat gaan we hopen. Ze zeggen iets van 30 graden. Hè? Dus,
0: Ja. Het wordt weer echt lekker warm.
1: Ja, echt zomer. Ja.
0: Ja, het is volop zomer nu.
1: Ja, echt wel hè.
0: Ja. En ik denk dat het vanmiddag echt een feest gaat worden bij jullie. Ze komen hier voor de eerste keer, hè, bij jullie?
1: Ja, dat klopt. We hebben de Elderwood Blues Band.
0: Ja.
1: Dat was voorheen, waren dat de Strugglers, voor als iemand...
0: Oké.
1: Ja, en die, nou, die richten zich tegenwoordig dus echt op bluesachtige pop-rockmuziek. En ik denk dat het wel mooi wordt, ja.
0: Ik denk dat het weer een supergezellige middag gaat worden daar bij jullie.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En ik denk dat je de jas wel thuis kan houden, want...
0: Ja, maar misschien wel een paraplu meenemen. Maar niet voor tegen de regen, maar tegen het zonnetje.
2: Ze hebben grote parasols. Ze hebben het,
0: Ja, dat ook. Maar voor de mensen die niet onder de parasol kunnen, die net te buiten moeten staan, misschien toch handig om het parapluutje mee te nemen.
1: Ja, maar als het druk is, dan steek je een ander de ogen uit met die paraplu. Hè.
0: Dus ja, dat is ook niet alles.
2: De tap staat open, dus daar komt het
1: goed. Ja, plek zat en
2: Kijk, en wat doen jullie precies, want Waalwijk organiseert de Waalwijkse zomerweken.
1: Ja.
2: Jullie doen daar ook, hebben daar ook een rol in, hè?
1: Ja, wij doen eigenlijk altijd mee, want wij gaan altijd heel de zomer door. Wij gaan nooit met vakantie.
2: Nee, maar als ik op de agenda kijk van Go Waalwijk, dan zie ik in het kader van de zomerweken, zie ik op een gegeven moment, ik denk Parkpaviljoen staat er ook tussen, dat is mooi.
1: Zeker. Dit soort optredens en zo, dat valt ook onder de zomerweek eigenlijk, hè? Ja.
2: Ja, oké.
1: Wij gaan gewoon door. We hebben gewoon twee zondagen in de maand, of juli en augustus, hebben optredens. Ja. Dus,
2: Hartstikke leuk. Ja, ik ben eventjes intussen even zoeken wat ik nou gezien had.
1: Ja, ik weet niet wat jij gezien had.
2: Ja, daarom. Dus moet ik even kijken of ik dat kan vinden, zeg maar. Want, oh.
1: Ja, maar ja. Ik neem aan de bandoptredens en zo.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, maar goed, toen ik vanochtend zeg maar dat, ik zoek altijd in de ochtend nog even het laatste nieuws, maar dan is het al heel vroeg, hè.
1: Ja.
2: Dan is het al een uur of half acht of 7 uur, weet ik het, hoe laat het was vanochtend. En dan zijn mijn ogen nog niet helemaal open.
1: Dus, nee, de mijne ook niet. Nou, nog maar net, ik kan een beetje uitslapen.
2: Nou, ik kan het zo gewoon niet vinden, maar in ieder geval, jullie hebben een mooie agenda voor de komende week, of de komende 14 dagen.
1: Ja, zeker, ja. Ja, we hebben, juli is een beetje de bluesmaand bij ons, want over 2 weken hebben we ook weer een bluesband, de Destination Bluesband.
0: Oké.
1: Dus we hebben 2 keer achter elkaar blues, maar ja.
0: Ja, want ik heb wel of het nou echt blues is, ze heten de Blues Brothers, maar ik heb al een leuk nummer klaarstaan van hun.
1: Ja,
0: dus die gaan we zo meteen draaien.
1: Ja, geweldig.
0: Om vast een beetje in de sfeer te komen wat er vanmiddag bij jullie gaat gebeuren.
1: Ja. Nee, de Blues Brothers zijn onovertroffen. Dat was een geweldige film.
0: Dat was een film. Hebben we net toevallig opgezocht. De eerste film was uit 1980.
1: Ja.
0: En het vervolg is uit 1998 over de Blues Brothers.
1: Ja.
0: Hebben we toevallig net even, voordat we hier gingen bellen, opgezocht.
2: Ja, maar die uit 1980, die was onovertroffen.
0: Ja, die was geweldig.
2: Zo'n film wordt nooit meegemaakt.
0: Ik denk dat ik die al 6 keer gezien heb.
1: Ja, ik ook. Ik had ooit een verkering die er helemaal wild van was. Dus die hebben we helemaal keren gezien. Maar die tweede film was, dat is maar een slappe aftreksel vergeleken.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Zeker. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar die eerste was inderdaad gewoon geweldig.
1: Dan Aykroyd en John Belushi.
0: Ja.
1: Die speelden de Blues Brothers. Ja. Nou, hier. Ja.
0: Met die oude politiewagen.
1: Ja, geweldig. Een mission van God.
2: Met een comma S, hè. Politiewagens. Want... Ze hadden er inderdaad een oude politiewagen, maar wat er achter zaal zat, zeg maar, er waren er ongeveer een paar honderd.
1: Ja, ze waren allemaal on a mission from God, hè, dus dan kan dat.
2: Dan mag dat.
1: Ja, zeker. Nee, maar dat wordt een leuke middag, denk ik,
2: Hartstikke goed.
1: Het weer kan niet mooier, ja. Het is een beetje warm, maar goed, ja.
2: Ja, maar lekker verkoeling zoeken, af en toe een pilsje pakken bij...
1: genoeg drinken en ik zeg al, we hebben veel schaduw.
2: Ik heb het trouwens gevonden, Hetty.
1: Ja?
2: Ja, ik heb het gevonden. Ik zie hier in het programma van Go Waalwijk, zeg maar in de zomerweken van, zie ik staan een vrolijke bingo. Presentator Siem van Dijk.
1: Ja, zeker.
2: 17 juli, vanaf half drie in de middag.
1: Ja, klopt.
2: Voor volwassenen en senioren. Dus jij mag ook gewoon gaan, Paul.
3: Nou, ik mag ook.
2: Ja, okay. Ja.
1: Nou, maar kinderen mogen ook hoor, als ze willen.
2: Oh, oké. Okay.
1: Dus jullie mogen ook.
3: Nou, en een hond, mag die ook meedoen?
1: Hè?
3: Mijn hond mag die ook meedoen?
1: Ja, als een kleintje is, het je op de tafel past.
3: Ja, nog wel.
1: Nee, dat klopt. We hebben elke maand een bingo. Elke derde vrijdag van de maand hebben we een bingo.
2: Ja. Oh ja. Maar ja, nou wordt die expliciet zo vermeld, dus ik denk, hey, leuk.
1: Ja, precies. Ja. Nou, mooi. Ja.
2: Nou, wij wensen jou, bij jullie allemaal een hele gezellige middag.
1: Ja, dankjewel.
2: En hopen dat er lekker veel opkomst is en dat de drank rijkelijk mag vloeien.
1: Ja.
2: En dat het weer een onvergetelijke middag wordt voor iedereen.
1: Wij hebben het biercoach aan.
2: Hartstikke goed. Nou,
3: Het komt dus helemaal goed. Hou
2: je hartstikke kijk voor de warmte en tot de volgende ronde.
1: Wij doen voorzichtig. Jullie ook, hè?
2: Goed zo.
1: Oké.
2: Tot ziens. Fijne zondag. Houdoe.
1: Jij ook. Houdoe.
3: En om vast een voorproefje te geven wat er vanmiddag gaat gebeuren daar bij het Parkpaviljoen hier in Waalwijk, draaien wij de Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love.

Jan van Delft en Adriaan van Bladel die boerden in de jaren 50 aan de Maaiweg in Den Elshout. Jan en Adriaan die zijn buren van elkaar. Er heerste een zekere rivaliteit tussen beiden. Er was ieder jaar één dag waar ze maandenlang naartoe leefden. De grote veemarkt in Wolk. Dit was het podium om...

het loven en het bier. En ja hoor, het handjeklap begon. Adriaan stond oog in oog met een gierige handelaar uit Veghel. Maar Adriaan die hield zijn gezicht strak in de plooi. En Jan die stond een paar meter verderop en hield Adriaan scherp in de gaten. Na een kwartier onderhandelen sloeg Adriaan definitief toe. Nog één handjeklap en de deal was rond. En ja, hij kreeg een recordbedrag voor zijn kalf. Hij draaide zich triomfantelijk om naar Jan, tikte tegen zijn pet en zei met een vette knipoog: "Zo Jan, die is binnen. Ik dacht dat jij zo goed kon onderhandelen." Maar Jan, die gaf geen krimp. Hij keek naar zijn koper, een deftige herenboer uit Vught. Jan deed een stap naar voren, legde zijn hand op de rug van zijn vaars en zei hardop: "Kijk eens naar die bouw en dat karakter. Deze vaars die is zo mak, die drinkt nog een bak koffie mee aan de keukentafel." De herenboer die lachte en die bood de hoofdprijs en deed er als bonus een prachtige leren tabakzak bij. Jan pakte het geld aan, stopte de tabakzak in zijn jek en keek Adriaan breed grijnzend aan. "Een mooi kalf hadden jij, Adriaan," zei Jan droog. "Maar de loef die blijft toch echt aan deze kant van de meiweg waaien vandaag." Adriaan die schold in de lach en sloeg Jan op zijn schouder. Ze hadden allebei een topdag gehad. Samen liepen ze richting het café van Henny de Ruiter voor een welverdiende borrel betaald van de winst. Want hoe hard ze elkaar op de merg de loef afstaken, in de kroeg waren ze de beste buren van Den Uilshout.

0: En deze hoort er dan toch ook bij, vind ik. Hè? De Ruud van den Boogaard met Jimmy Roy. En ja, was een hartstikke mooi nummer. Op de fiets.
1: Op de fiets, ja. Want het hebben allemaal natuurlijk een beetje te maken met Tour de France. Hè? En dan hoor je dit geluid altijd voorbij komen. Want dan racen die auto's snel aan die fietsers voorbij en aan die renners voorbij. Ik vraag me ook af. En ik zit bijna elke dag te kijken. En ik heb echt zoiets van, ik hoop dat dat maar goed gaat met die auto's. Want ja, af en toe, het scheert zo vlak langs die renners. Ja. Zeker op die smallere stukken. Maar het is wel, het is wel weer een hele mooie happening. We zitten er doorheen, Rudy.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk.
1: Letterlijk, ja. Want het is alweer bijna tijd. En, ik zie hier 10:57:25. Ik ga eens even kijken, want over een paar seconden gaat het... commercials en de nieuwste weer in.
0: Ah ja.
1: En dan daarna de Beatles en de Stones.
0: Juist, inderdaad, de Beatles en de Stones, ja. Nou, dus, rest ons nog gewoon iedereen een hele fijne zondag te wensen. Pas goed op jezelf. En dit was Goedemorgen Langstraat. Dan heb jij ons nog iets te melden. Dat kan op goedemorgenlangstraat@gmail.com.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. En netbeheerders zijn op verschillende plekken in Nederland bezig met het neerzetten van nieuwe transformatorhuisjes. Er moeten er tot 2040 zo'n 50.000 bijkomen. Vanwege de weerstand van omwonenden tegen de elektriciteitshuisjes organiseren sommige gemeenten en netbeheerders ontwerpwedstrijden, zo meldt de NOS. In Utrecht was een van de winnende ontwerpen er een met het stripfiguurtje Nijntje op de muur. Elders wordt ook veel groen voorgesteld om de bouwsels te camoufleren. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid... Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken. Vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leybers. U luistert naar The Beatles en The Stones.
1: Langstraat FM.

Het historische muziekprogramma met Ricardo Leibers, The Beatles en The Stones. Elke zondag van 11 tot 12. The Beatles en The Stones. Alleen hier op Echt TV Midden-Brabant.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen, maar stopte afgelopen vrijdag met de hulpverlening vanwege verschillende incidenten. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zijn er 150 extra plekken in de noodopvang gerealiseerd. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Ook reden er minder treinen van en naar Utrecht. De oorzaak van de storing is volgens een ProRail-woordvoerder ondertussen achterhaald. Er bleken verschillende defecten in een relaishuis te zitten van waaruit wissels en seinen worden aangestuurd. Rond Gouda rijden bijna alle treinen weer. Alleen tussen Gouda en Zoetermeer loopt het nog niet zoals gebruikelijk. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Aan boord van het schip bevonden zich 11 Indiase staatsburgers. Tot dusver zijn 10 mensen gered. Het Indiase ministerie veroordeelt de aanval en zoekt met de autoriteiten van Oman naar de vermisten. De VS meldt dat Iran achter de aanval op het schip zit, maar de Iraanse revolutionaire garde zegt dat er alleen maar waarschuwingsschoten zijn gelost. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
16: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
17: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
18: Info en hits. Ook in de zomer.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht zijn twee personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden.

0: Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. De politie wil niets kwijt over de slachtoffers en hoe zij eraan toe zijn. Bekend is wel dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De burgemeester van Wassenaar, Leender Ter Lange, heeft gereageerd op de schietpartij en zegt dat dit niet thuis hoort in een veilig Wassenaar. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. Er brak een vechtpartij uit toen een oudere vluchteling een trap kreeg van een andere man. De politie meldt niet verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van het terrein en toezicht, maar wel op te treden mocht dat nodig zijn. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. De brand brak afgelopen donderdag uit en wist zich razendsnel te verspreiden. De regiopresident van Andalusië, Juan Manuel Moreno, schrijft op sociale media dat de 1000 mensen die geëvacueerd waren geleidelijk weer naar huis mogen gaan. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno en Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Langstraat
1: FM. Hold me tonight.

kou, doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

0: onhaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hij nam halverwege de jaren 90 de macht van zijn vader over en droeg deze in 2013 over aan zijn zoon en de huidige emir Tamim. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Verenigde Staten beweren afgelopen nacht 140 Iraanse militaire doelen te hebben aangevallen. Iran viel daarop Amerikaanse krijgsdoelen in de regio aan. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Info en hits. Ook in de zomer.
10: Dit is de flitsschijf van deze week.
11: De Bausa. Lose my.

0: Loes Marcel van de Bouwzaan, dat is deze week gekozen tot flitsschijf. Hey, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. Mijn naam is Rob de Vaan en ik ben 3 uur lang bij je met de Flitsende 50 van zaterdag 11 juli 2026. Het is de 337 keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En het is de 7e jaargang, week nummer 28. Wat hebben we deze week in de Flitsende 50? We hebben 10 oude flitsschijven, 12 zittenblijvers, 13 stijgers, 21 zakkers. We hebben 3 nieuwkomers, maar er is ook een plaatje wat opnieuw binnenkomt. Dat betekent dat we 4 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Nummer 49. Laten, 44.

best wel leuke plaatjes die verdwenen. Er zijn super song van Olivia Rodrigo. Stond vorige week nog 50. Twee weken lang stond ze in de Frits 50 genoteerd. En heeft maar 4 punten bij elkaar geschouwd. 58 punten. 5 weken in de lijst. De oude Franese schijf van Vanessa Paradis. Les en Pien de Keur. Stond vorige week in 49. En 48 ook een oude Frits schijf. Schuilen van Mr. Montreal. Alleen zij hield het 7 weken vol. En heeft 96 punten bij elkaar geschouwd. 14 punten voor Olivia Rodrigo. Met 2 platen gelijktijdig verdwenen. De Kirog vonden we vorige week nog op nummer 44. En ook deze plaat die stond 2 weken genoteerd. Een plaat die al eerder 2 weken genoteerd staat. En is deze week weer opnieuw binnengekomen op nummer 50. En dan heb ik het over de single van Camille. En die heet Nu dat je weg bent. Komt in de 3e week dus binnen opnieuw op nummer 50.

Nu dat je weg bent, een van de favoriete platen van Jos van Dijk. Deze week opnieuw binnengekomen op nummer 50. En dat is de single van Camille. 49, die komt van 37. Hate That I Made You. En dat is, Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande staat inmiddels 4 weken genoteerd. En 11 weken staat Olivia Rodrigo genoteerd met Drop Dead. En zij zakt weg van 47 naar 48. En 47 komt de flitsschijf van vorige week binnen. En dat is de single van Yves Berendsen.

Het is tijd, Yves Berens is deze week binnengekomen op nummer 47. Eigenlijk best wel een lage binnenkomst, want ik had hem veel hoger verwacht. Nummer 46, die komt van de 41, staat 7 weken genoteerd. Ruben Hillen met 20 seconds. En op nummer 45 van 46 afkomstig vinden we Shanna Spargo met de Material Lover.

Material Lover van Sienna Sparrow. 4 weken staat ze nu genoteerd. En deze week omhoog gegaan van 46 naar 45. Nummer 44 dan. Die komt van 39. Nacht in Amsterdam van Bazaar. En zij staat 18 weken genoteerd. En het is een oude flitsschijf. Ook een oude flitsschijf vinden we op nummer 43. Van 29 afkomstig. Suzanne en Freek met Halverwege. En die staan 16 weken in de lijst. 6 weken voor Ewa Safi van Lil Kleine. Zakkend weg van 33 naar nummer 42. En nummer 41, die gaan we weer voor je draaien. Die komt van 40. Max en Andy Kramer, Thing I Love.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die is over zich, gaat van 50 naar nummer 40. 50, terug van weg geweest, Camille, nu dat je weg bent. In de vierde week vinden we Ariana Grande in Hate That I Made You Love Me op 49, komt van 37. Vrees ook voor Olivia Rodrigo met één plaatsje, 47 naar 48, Drop Dead. Ex-flitschijf is voor Yves Berendsen, misschien is het tijd op 47 nieuw. 46 dan, 41 afkomstig, is Ruben Hillen en 20 seconds. Tot 20 seconden, dat met de ex-flitschijf. Dan Shanna Spiro met Material Lover, 45, komt van 46. En 44 komt van 39, ook die wat gezakt voor Bazaar Nacht in Amsterdam. Dan nog een ex-flitschijf, Suzanne en Freek, halverwege in de 16e week. Op 43 van 29 afkomstig, flink gezakt. 42 komt van 33, Noano Lil Kleine en Ewa Savi in de zesde week. Dan 41 van 40 is Max en Andy Grammer en The Thing I Love. En 40 van 38 is Bruno Mars, Risk It All, 12e week.

0: Rizky Dal, Bruno Mars, staat 12 weken genoteerd. En deze week zakt hij die 2 plaatsjes van de 38 naar nummer 40. Nummer 39 is ook een zakker van 35 afkomstig in de 10e week. Voor de 2e keer dat we Lil Kleine tegenkomen.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet

Pilet, en dat is dan Mavis Joe samen met het Carno Choir, zo moet ik het uitspreken, komt deze week binnen op nummer 38. Het is nog niet de hoogste nieuwkomer, die komen we dadelijk zo tegen op nummer 36. En dan krijg je eventjes dadelijk ook nog een overzicht van de andere nieuwkomers. Dat zijn er niet zoveel deze week. Hoewel, er is er één plaat natuurlijk, die is opnieuw binnengekomen. Maar eerst gaan we luisteren naar Michael Jackson. Billie Jean zakte deze week weg van 28 naar 37 en dat in de achtste week.

0: Michael Jackson hoorde je met Billie Jean. De 8 weken staat hij nu genoteerd en zakt weg van de 28 naar 37. Het was in 1983 een hele grote hit. Maar nu, anno 2026, denk ik niet dat hij aan het einde van het jaar in de top 100 zal staan.
1: Nieuw in de flitsende 50.

Nu dat je weg bent van Camille kwam in de derde week opnieuw binnen op een nummer 50. Nummer 47 is een echte nieuwkomer. Misschien is het tijd van Yves Berensen. En dat was de flitsschijf van de vorige week. Pile van Marvius Go en het kan ook Squire kwam deze week binnen op nummer 38. En de hoogste nieuwkomer hoorde je net zojuist al een stukje van. Het is de nieuwe single van Roxy Dekker en die heet Superstar.

Shakira met Zoo. Deze plaat heeft de nummer 1 positie niet gehaald. Die andere die stond vorige week nog op nummer 1. En ik ben benieuwd of ze nog steeds op nummer 1 staat. Nou, dat gaan we de komende 2,5 uur nog wel ontdekken. Zoo zakte deze week van 26 naar 35. Maar ze staat wel 24 weken genoteerd. En 2 weken staat SK genoteerd met SK in de stad. Zo heet die.

Eska, de stad van Eska kwam vorige week binnen op nummer 45 en nu doorgesteken naar nummer 34. En het is een oude flitsschijf. Een plaats die vorige week ook binnenkwam op nummer 43 en nu 10 plaatsen door is gestegen, is deze.

Ze rijden deze week heel erg veilig, want ze blijven staan op het nummer 32. Druifzee van Maalsmit en Neil Horens aan de 19e weken genoteerd in de flitsende 50. En daarvoor hadden we Isabelle A. met Smeek maar niet op mij. En zij ging wel omhoog van 43 naar nummer 33. Nummer 31, dat wordt de laatste van dit uur. Dat is ook een zittenblijver. Nieuwe Religion van Bebe Ritsa samen met Faithless. En die plaat die zat inmiddels 9 weken lang al genoteerd in de flitsende 50. Deep.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat

0: 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het vierde jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Voor Vink is het zijn vijfde opeenvolgende Grand Slam winst. Eerder dit jaar won hij ook al de Australian Open en Roland Garros. Vorig jaar won hij de US Open en Wimbledon 2025. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Zo zal het kabinet wijzigen en moet premier Julia Svyriadenko plaatsmaken. Er moet voor het buitenlandbeleid een specifieke persoon met ruime ervaring worden aangesteld. Ook de binnenlandse politiek in Oekraïne zal veranderen en daarnaast zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de leiding van de rechtshandhavingsdiensten. Het weer. De zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
10: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
11: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
12: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door de Bakker Pim, Putstraat 68 in Waalwijk.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Goed zo.
19: Langstraat
20: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
21: Overzicht Flitsende 50, eerste 40 tot en met nummer 30. 40 van 38 is Bruno Mars, Risk It All. 39 van 35 is Little Kleine, Samuel Welten, Maak Me Nou Niet Gek. Dat in de tiende week. En nieuw binnenkomen op 38, Paul en Moi, Joe Canochoir. Dan Michael Jackson, Billie Jean, 37 van 28 afkomstig. Nog een nieuw binnenkomen, Roxy Dekker, Superstar. Die zijn op 36 nieuw en 35, 25 afkomstig. Zoo en Shakira. 45 naar 34, een stijger voor SK en SK in de stad. In de X-Flits schijf in de tweede week. En Isabella A zit er ook twee weken in, maar dan met Smeek maar niet om mij op 33. Flink doorgestegen, komt van 43. 32 blijft 32. Miles Smith, Neil Horn in de 19e week. Dat met Drive Safe. En New Religions met BB Rex en Fateless op 9e week. Alweer 31 vorige week, 31 deze week. Ook 30 is blijven staan ten opzichte van vorige week. Olivia Dean.

0: Met 44 weken staan ze als ze langs genoteerd in de Frits in de 50. Van die 44 weken heeft ze 4 weken lang nog op nummer 1 gestaan. En nu blijft ze deze week staan op nummer 30.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Frits in de 50. Frits in de 50. 3. From the second that you walked in, something like a fever dream. 2. Flitsende 50. 1.

0: De top 3 van vorige week. Op nummer 3 vonden we 4 voor 3 van Alex Warner. Op nummer 2 Magnetic van Bauza. En op nummer 1 Die Die. En dat is dan Shakira samen met Burna Boy. Zou ze nog steeds op nummer 1 staan? Nou, blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Dan ga je het antwoord vanzelf vertegenkomen. Maar wij gaan nu eerst verder met nummer 29. Die komt van 23, staat inmiddels 9 weken genoteerd. Voor de tweede keer dat we Roxy Dixon tegenkomen. Nu met Kevin.
1: Daar waar niemand mij had, voelt apart. Wil ik hem

Prospa hoorde je samen met, speaker Prospa, samen met Clooney. 5 weken staan ze genoteerd met het nummer Free Your Mind. En dan de volgende plaat die we voor je hebben, dat is de nummer 27 notering. Komt van de 36. 4 weken geleden was het de flitschijf, 3 weken geleden kwam het binnen. We hebben het dan over Flair met Door het Oog van de Nacht.

0: een flitsende 50-feitje.
1: Hoe dan ook is een samenwerking tussen de Belgische zanger Maxime en de Nederlandse zangeres Babette. Maxime Stojanas is naast zanger ook acteur en presentator en werd onder meer bekend door zijn werk op televisie. En Babette is actief als zangeres en songwriter. En met Hoe dan ook brengen de twee artiesten gezamenlijk een Nederlandstalig nummer uit. De samenwerking vormt een nieuwe toevoeging aan het repertoire van zowel Maxime als Babette.
0: Een flitsende 50 feitje.

Hoe dan ook, Maxime Babette van 20 weken genoteerd in de Flitsende 50. En deze week zakten ze weg van 24 naar nummer 26. Nummer 25, die komt van 27. Het is Hugo samen met Solto.

Jamaican Bam Bam. Deze week op nummer 25 van 27 afkomstig. En die zat 6 weken in de lijst. Zomer ten top als je het mij vraagt. Nummer 24, die komt van 25. Staat 5 weken genoteerd in de Flitsende 50. En nou een flitskijf voor Bente. 3, 2.

Remy in Zemfender samen met Olivia Dean. En als je met Olivia Dean zingt, dan zorg je ervoor dat je in ieder geval lang genoteerd zat in de Fritsen de 50. Dit Remy in staat inmiddels al 17 weken genoteerd en zakte weg van, eventjes spieken, 16 naar nummer 23. Nummer 22, die komt van de 19. Moet het nou? Dat is Robert van Hemert en dat doet hij niet alleen, dat doet hij samen met Donnie.

Alone. Moet dat nou? Donnie hoorde je samen met Robert van Hemert. En deze week zakte de plaat weg van 19 naar nummer 22. En dan nummer 21. Die kwam vorige week binnen op nummer 42. 2 weken genoteerd.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu eens. Volgende overzicht flitsende 50. Olivia Dien, bijna niet. Alweer 44 weken in de lijst. 29 van 23. Kevin, featuring Roxy Dekker en Je hebt mij. 9e week. Prospa en Clooney en Free Your Mind op 28. Komt van 34. Licht doorgestegen. Geldt ook voor Flair en Door het oog van de nacht als ex-flitsschijf van 36 naar 27 doorgestegen. 24 naar 26 is twee plaatsen verlies voor Maxime en Babette en hoe dan ook. En vinden we Jugel en Salto met Jamaican Bam Bam op 25 van 27 afkomstig. 24 komt van 25, Bente 3, 2, 1. En dan vinden we nog Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In en dat op 23 komt van nummer 18 afkomstig. 19 vorige week, nu 22. Moet dat nou van Robert van Hemert en Donnie in de 23e week? En een flinke doorstijger van 42 naar 21 is voor Jonas Blue en My Life en Edge of Desire. Tweede week pas. Dan 20 van 22, twee plaatsen winst voor Helene Fischer en Hoi Tenacht, ex-flitschijf.

Onlangs trad ze nog op in Nederland. Helene Fischer hoorde je met Hoi Tenacht. Een name flitsschijfje. 4 weken lang zat de plaat nu genoteerd. En deze week slechts 2 plaatsjes omhoog. Van 22 naar nummer 20. Dan de 19. Die stijgt maar 1 plaats. Van 20 afkomstig. Jelly Roll. I'm good.

Jerry Roll hoorde je met I'm Good. Nou, wie geen die kan roepen dat ze goed is, is toch wel Olivia Dean. 36 weken staat ze alweer genoteerd met So Easy to Fall in Love. Normaal gesproken zou dat te lang genoteerd staan. Maar de vorige gaande single van haar, die staat ook nog steeds genoteerd. En wel zwaar met 44 weken. En deze plaats zakt van 17 naar nummer 18. I could be

Turn the Lights Off en Justin Jackstown hoorde je samen met John. Nou ja, Rosé die wil al naar de knoppen hier lopen om het licht uit te doen. Maar we hebben nog zeker een uur te gaan. Dus wat dat betreft kan hij nog wel eventjes wachten. We gaan verder.

0: In Dalen hoorde je populair gezakt van 13 naar nummer 16. En op nummer 15 blijft Meteor staan met de nooduitgang. Nou, ik ga eventjes naar buiten en we zijn zo weer bij je terug.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. De weg is in de richting van Den Bosch tot aan Bokstel afgesloten. De motorrijder uit Almere botste met een bestelbus en kwam daarna in de vangrail terecht. Volgens de politie gaat het nog wel even duren voordat de snelweg A2 weer wordt vrijgegeven. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. De leiders worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Dit schrijft

0: een Iraanse krant. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet officieel op het bericht met de 13 namen gereageerd. Op de lijst staan verder de Italiaanse premier Meloni, de bondskanselier van Duitsland Merz, de Franse president Macron en de aftredende premier van het Verenigd Koninkrijk Starmer. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. De meeste slachtoffers verdronken in rivieren en meren. 9 op de 10 waren mannen. Dat laat het Duitse Levensreddingsgezelschap weten. Dit is de grootste waterreddingsorganisatie ter wereld met 630.000 leden. Dat de meeste slachtoffers mannen waren, komt volgens de reddingsorganisatie omdat jongens en mannen vaker risico's nemen en de gevaren onderschatten. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door de Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.

0: De nummer 14 notering deze week in de Flitsende 50 is voor Harry Styles. Hij is uit de top 10 gevallen. Vorige week stond hij nog op het nummer 10. En in de 17e week zakt hij dus weg van 10 naar nummer 14.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 50. 1, 1, 1.

0: De top 3 van vorige week. Op het nummer 3, 4 for Dream van Alex Horner. Op nummer 2, Magnetic van De Bauza. En Die Die van Shakira samen met Burna Boy vonden we vorige week op nummer 1 voor de tweede week dat de plaat op nummer 1 staat. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Nou, ik zou zeggen, blijf gewoon dit uur luisteren. Krijg je vanzelf een antwoord.
1: Een flitsende 50 feitje.
2: Aaron Blommaert is een Belgische zanger die in 2026 zijn debuutalbum Oorsprong uitbracht. Zoe Live is een Nederlandse zangeres. Een samenwerking ontstond tijdens een spontane studiosessie in Nederland, waarbij Aaron niet wist dat Zoe zou aansluiten. Ze begonnen vrijwel direct aan Tranen van Goud. Het duet verscheen op 8 mei 2026 als single ter ondersteuning van Aarons album. Het nummer gaat over timing en afstand en de tekst is Nederlandstalig. Zoe Live staat in juni 2026 op het Central Park Festival in Utrecht.
1: Flitsende 50, feitje.

En we hadden twee platen voor je non-stop achter elkaar. Allereerst was het Tranen van Goud van de Arm Blommert en Zoe Lavai. 7 weken is aan die genoteerd. En zakte deze week weg van 11 naar nummer 13. En een zittenblijver hadden we op nummer 12, de Homebreaker van Sombre. En die plaat die staat inmiddels al 20 weken lang genoteerd in de Flitsen 50. Nou, zo dadelijk krijg je weer een overzicht van Erik. Maar eerst gaan we luisteren naar Cameron Whitecomb met The Kingdom op 4 op nummer 11 van 14 afkomstig.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10, volgende overzicht hier. Met op 20 van 22 Helene Fischer en Hoi de Nacht. 20 naar 19 is voor Jelly Wolle en I'm Good in de 15e week. Dan Olivia Dean en So Easy to Fall in Love in de 36e week, 18, vorige week 17. 16 naar 17 is voor Justin, Jack, Staal en John en Turn the Lights Off in de 17e week. 19 naar 16 is Verlies voor Idly en Ronnie Flex en Frenna in de 5e week populair. En dan 15 blijven staan is Meteor, Nooduitgang. 10 naar 14, dat is Harry Styles en American Girl, 17e week. Adam Blommert, Zoe Levy met Tranen van Goud op 13. 12 blijft 12, Sander Homewrecker en 14 gaat naar 11, lichte stijging voor Cameron Whitecomb en The Kingdom of 4, 9e week. Dan 10, komt van 21, redelijke zegen voor Rutger van Born en Barneveld en Zoele Zomernachten.

Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld. Die kwam vorige week binnen op nummer 21. En nu in de tweede week doorgestegen naar nummer 10. En dan nummer 9, nog zo'n leuke Nederlands liedje. Robert van Hemert met Zandloopster. In de vierde week op 9 blijven staan.

0: vandaag?
1: Zandloopster Robert van Hemert. Deze week blijven staan op nummer 9. En dat in de vierde week. Dan nummer 8. Die komt van 7. Staat inmiddels 25 weken lang genoteerd in de flitsende 50. Het is voor de tweede keer dat we Bruno Mars tegenkomen. I Just Might heeft ooit 12 weken lang op nummer 1 gestaan.

0: Plaat heeft ooit al een keer op nummer 6 gestaan, is weer aan de zakken gegaan. En nu stijgt hij weer een plaatsje van 8 naar nummer 7. 12 weken staat hij genoteerd. Het is een oude flitsschijf. Je hoort de Teddy Swims met Mr. Know-It-All.
1: Een flitsende 50 feitje.
2: Taylor Swift is een Amerikaanse singer-songwriter die in 2006 debuteerde en sindsdien wereldwijd succes kent. Op 5 juni 2026 bracht ze I Knew It, I Knew You uit via Walt Disney Records. Het nummer is geschreven voor de soundtrack van de animatiefilm Toy Story 5. Swift schreef en produceerde het nummer samen met Jack Antonoff na een vroege screening van de film. Het nummer is geïnspireerd door het personage Jessie uit de Toy Story franchise. Swift is na Randy Newman de eerste artiest die muziek schreef voor de franchise. De opnames vonden plaats in Electric Lady Studios in New York en Tamarind Studios in Los Angeles. Het nummer bevat 14 verschillende instrumenten.
1: Flitsende 50, feitje.

En zo hadden we twee platen non-stop achter elkaar voor hier. Allereerst op nummer 6 blijven staan. I Knew It, I Knew You. 4 weken zat Taylor Swift genoteerd. En ze is tegenwoordig getrouwd. Nummer 5 is ook een zittenblijver. 11 weken voor Justin The Wild met Cheerio. En raters, nummer 4 is ook een zittenblijver. Die staat 13 weken genoteerd. Another 45 met Ultra en Talk To You.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Alex Warren is een Amerikaanse singer-songwriter en YouTuber, geboren in 2000. Hij begon in 2021 met het zelfstandig uitbrengen van muziek en tekende in 2022 bij Atlantic Records. Zijn doorbraak kwam met de single Ordinary in 2025, die wereldwijd succes behaalde. In februari 2026 werd hij genomineerd voor een Grammy Award in de categorie Best New Artist. Fever Dream is een single die op 26 februari 2026 verscheen via Atlantic Records. Warren schreef het nummer samen met Adam Yaron, Cal Shapiro en Max Duval, met Yaron als producer. De tekst gaat over het intense gevoel van verliefd worden op het eerste gezicht, geïnspireerd door het ontmoeten van zijn vrouw Cooper Annan. De bijbehorende muziekvideo kwam een dag later uit en bevat een gastoptreden van Paris Hilton.
0: Flitsende 50, feitje.

9 weken lang stond hij ooit op nummer 1. Ik heb het over Alex Warner met 4 voor 3. En deze week is de plaat te blijven staan op nummer 3. En dat in de 18e week. En dan, wat zou de nummer 1 en wat zou de nummer 2 zijn? Nou, de nummer 2 die staat 14 weken genoteerd. En is deze week op nummer 2 blijven staan. Bauza met Magnetic.

0: Magnet van Bowser, beter gezegd, staat op nummer 2. Is op nummer 2 blijven staan in de 14e week. Nou, wat is nummer 1? Je gaat het zo horen. Maar eerst eventjes het werkje van Kees. Want die heeft de hele top 10 even in een kort overzicht voor je bij elkaar gezet.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. Flitsende 50. I just might make him up, baby. I just might make him up, baby. 2-7-7. Oh, I wish I was a Mr. Know-it-all. Flitsende 50. 6-6-6.

0: flitsende 50.
1: Straks nummer 1, we tellen nu af van 10 naar nummer 2. Beginnende met op 10 van 21, Rutger van Barneveld, Zoele Zomernachten. Robert van Hemert, Zandloopster, vierde week, 9 blijven staan. 7 gaat naar 8, Bruno Mars, I Just Might, 25 weken alweer in de lijst. Ongeveer de helft minder, 12 weken, Teddy Swims, Mr. Know-It-All op 7. En 6 komt van 6, oftewel blijft er staan, Taylor Swift. I knew it, I knew it. Ook de nummer 5 blijft staan, ten opzichte van vorige week Justin de Wild en Cheerio, 11e week. En ook de nummer 4 blijft staan, dat is voor Another 54 Ultra Talk to You. Ook de nummer 3 blijft staan, Alex Warren, Fever Dreams, 18e week. En je raadt het al, ook de nummer 2 blijft staan, Bauza, Magnetic, 14e week.
0: Nummer 1.
2: En ook de nummer 1 blijft staan, 3 weken lang nu op de eerste plaats genoteerd. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En het WK voetbal is nog volop aan de gang. Ik ben benieuwd wie wat eerder afgelopen is. De nummer 1 positie voor Shakira samen met Burna Boy. Of dat het WK toch eerder afgelopen is. Nou, we zullen het gaan zien. En dat kun jij mede bepalen door gewoon eenvoudig weg te stemmen op onze website flitsende50.nl. Klik op jouw top 5. Vul 5 van jouw favoriete platen in. En zo kunnen we volgende week weer een Flitsende 50 samenstellen en uitzenden voor je. We hebben het weer met heel veel liefde en plezier gedaan. Volgende week doen we het weer gewoon dunnetjes over. Dus wat ons betreft, graag tot dan.
1: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Van der Burg dat hij begrepen heeft dat er wel een plan ligt. Op Bonaire zijn toeristenbusjes actief, maar inwoners kunnen niet bij een halte gaan staan om naar school of naar het werk te gaan. De afspraak was dat het openbaar vervoer vorig jaar zou starten, maar dat is al verschillende keren uitgesteld. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. De machinist probeerde de trein te stoppen, maar dat mislukte. De vrouw redde het leven van haar kind door de kinderwagen weg te duwen. Het meisje bleef daardoor ongedeerd. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren.

0: Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio CENTCOM is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. CENTCOM zegt dat Iran geen controle over de zeestraat heeft, ook al kondigde het land een nieuwe sluiting aan. Vorige maand werd er door de VS en Iran een voorlopig akkoord gesloten, waardoor de straat van Hormuz voor de scheepvaart weer openging. Amerikaanse strijdkrachten zijn in de buurt om ervoor te zorgen dat de vrije doorvaart gegarandeerd blijft. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Dat zou afgelopen maandag al het geval zijn, maar dat werd toen uitgesteld. Vorig jaar startte het nieuwe parlement met 2/3 van de 210 leden onder leiding van president al-Shara. Begin deze maand werd het resterende deel benoemd. Shara zegt voorstander van algemene verkiezingen te zijn zodra dat op het gebied van de infrastructuur mogelijk is. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Dit was het radionieuws.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken. Vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leybers. U luistert naar The Beatles en The Stones.
1: Langstraat FM.

historische muziekprogramma met Ricardo Leibers. The Beatles en The Stones. Elke zondag van 11 tot 12. The Beatles en The Stones. Alleen hier op Echt TV Midden-Brabant.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Volgens het Amerikaanse leger en president Trump is de zeeroute gewoon open en kunnen schepen er veilig passeren. Wel is dat scheepvaartverkeer sinds de Iraanse aankondiging van de sluiting van de straat van Hormuz sterk afgenomen. De spanningen liepen opnieuw op na Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Burgemeester Van Zanen noemt Jekkers een Haags icoon dat de stad met al zijn muziek en cabaret landelijk op de kaart heeft gezet. De 75-jarige Jekkers is bekend van zijn solowerk en van dat met het klein orkest. Eerder dit jaar kondigde hij aan definitief te zullen stoppen met zijn theaterprogramma's. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. De musical was bijna 16 jaar te zien en werd 3967 keer opgevoerd. Volgens de burgemeester heeft de voorstelling veel bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag werd die allerlaatste uitvoering gespeeld, speciaal voor de cast en de crew van de musical. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou.

0: De buurt. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

zeg dan iets alsjeblieft. Zoals Bob Marley dat ook gedaan heeft in het nummer Could You Be Loved. Daar zijn we weer, ruim na de klok van 6 uur, zondagavond. En tijd voor een nieuwe aflevering van de platenketting. Bob Marley en Could You Be Loved. If You Could Read My Mind.

Ook wij zagen het licht in deze aflevering van de platenketting. Want was het eerst Gordon Lightfoot met If You Could Read My Mind. Zojuist was het Todd Rundgren met I Saw The Light. Oké, we gaan even visueel verder. Hier is Steve Winwood op Langstraat FM in While You See A Chance.

Steve Winwood met Steve Miller. Oftewel de Steve Miller Band met A Joker. En u hoort hoe de klanken zeer langzaam weg ebben. Maar uiteindelijk is het nummer dan toch helemaal voorbij. Wij gaan verder met Cherchez la Femme. En wat is nou de band met het vorige nummer? Nou, inderdaad, het woordje band. De Steve Miller Band. En hier is de Dr. Buzzard's Original Savannah Band met Cherchez la Femme.

Platen die ruim 5 minuten duren en plaatjes die ruim 2 minuutjes duren. Het komt allemaal langs in een platenketting omdat er toevallig een onderling verband tussen bestaat. En vaak was het natuurlijk zo dat in de jaren 60 de nummers niet al te lang waren. Wij hadden Cherche la femme, op zoek naar de vrouw. En zojuist de Searches en Don't throw your love away. Ja, zijn er eigenlijk do's en don'ts met betrekking tot de eisen van dit programma? Nou, eigenlijk niet, behalve dan dat de vorige titel Don't throw your love away en de volgende Please don't go, allebei don't in zich hebben. Langstraat FM.

Hopelijk vormt Langstraat FM voor u het zonnetje in huis. Want hadden wij Casey en de Sunshine Band. Zojuist was het de Beautiful Sunday van Danielle Boone. Over dat beautiful gesproken. Daar wist Neil Diamond in zijn tijd ook wel raad mee. Hier is een Beautiful Noise op Langstraat FM.

Hoe zat het ook alweer precies? Zag Neil ze nou vliegen? Het was in ieder geval eerst Neil Diamond met Beautiful Noise. En zojuist de Beatles met Lucy in the Sky with Diamonds. Ja, de volgende plaat. Een paar woorden met elkaar gemeen. Lucy in the Sky with. En zo meteen Stuck in the Middle with You. Hier is Steelers Wheel op Langstraat FM.

kruipen in de schaduw en dadelijk wakker wordt in de zon. Alles heb ik opgeslagen, al vanaf de dag dat het begon.

0: Jij en ik. En daarvoor Stuck in the Middle with You. We gaan eruit met The Lion King. En dat is uiteraard een logisch vervolg op Gerard van Maasakkers en Paul de Leeuw. En Hakuna Matata. Hartelijk dank voor het luisteren. Nog een hele prettige avond. En graag tot volgende week. Bye bye, zwaai, zwaai.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gaza-stad. Het Israëlische leger bevestigt een aanval op wat het een terroristisch doel noemt, maar zegt niets te weten van het incident waarbij het meisje omkwam. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de autoriteiten in Gaza alweer ongeveer 1100 mensen gedood. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. Het parlement telt 210 leden, van wie het grootste deel is geselecteerd door een commissie die was benoemd door de nieuwe president Ahmed al-Sharaa. Critici vinden dat de regering daardoor te veel invloed had op de samenstelling van het parlement. Volgens de nieuwe machthebbers zijn vrije verkiezingen nu nog niet mogelijk door de gevolgen van de burgeroorlog. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Goedenavond en welkom bij Longstreet Blues op Langstraat FM. Wat een binnenkomen was dat. Iggy Pop knalde ze juist uit de speakers met Lust for Life. Een nummer dat nog altijd bruist van energie en meteen de toon zet. De volumeknop een tikje hoger, de zorgen even aan de kant en klaar voor een avond vol muziek die iets met je doet. Maar vanaf nu schakelen we langzame versnelling terug. Niet omdat de energie verdwijnt, maar omdat we de diepte opzoeken. De komende 2 uur nemen we je mee langs de wortels van de blues, de rauwe emotie van de soul, de warmte van de Americana, een vleugje rock en roll en alles wat daartussenin leeft. Muziek met verhalen, liedjes die zijn ontstaan op stoffige veranda's in rokerige clubs, op eindeloze snelwegen en in kleine studio's waar de magie soms in 1 take werd gevangen. Verwacht vanavond bekende namen die je meteen herkent, maar ook artiesten die misschien nieuw voor je zijn en die het verdienen om ontdekt te worden. Van zompige Delta Blues tot moderne bluesrock, van verstilde ballads tot nummers die je niet stil laten zitten. Dus waar je ook bent, thuis op de bank, onderweg in de auto, aan het werk of genietend van een rustige, zwoele zomeravond. Fijn dat je erbij bent. Maak het jezelf gemakkelijk, schenk nog iets in, zet het geluid lekker open en reis met ons mee. Dit is Longstreet Blues op Langstraat FM. 2 uur lang muziek met karakter, een ziel en een verhaal. De reis is begonnen. Blijf luisteren.

Dat was een prachtige muzikale reis van Uriah Heep. We begonnen met het krachtige Look at Yourself, gevolgd door I Wanna Be Free. En als indrukwekkende afsluiter het epische July Morning. Drie nummers die laten horen waarom Uriah Heep al meer dan een halve eeuw een vaste waarde is binnen de klassieke rock. Vooral July Morning blijft bijzonder. Een compositie die rustig begint, zich laag voor laag opbouwt en uitmondt in een meeslepende finale. Het is zo'n nummer dat je niet alleen hoort, maar echt beleeft. Je luistert naar Longstreet Blues op Langstraat FM. De komende tijd blijf je verrassen met muziek vol karakter, verhalen en muzikale klasse. Er staan nog genoeg moois op het programma, dus blijf gezellig luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. Een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Longstreet Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme Hammond klanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Longstreet Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Welkom terug bij het tweede uur van Lost Street Blues op Langstraat FM. We zijn dit uur op een bijzondere manier begonnen met een complete plaatkant van de verzamel-LP World of Rock, uitgebracht op het legendarische Decca-label. Even terug naar de tijd waarin je een plaat opzette, de naald liet zakken en vervolgens een hele kant ononderbroken beluisterde. Geen playlist, geen shuffle, maar gewoon de muziek zoals die destijds was samengesteld. En zo gaan we verder in Lost Street Blues. Nog een uur vol blues, rock, soul en Americana met muziek die de tijd heeft doorstaan en af en toe een verrassende ontdekking. Fijn dat je erbij bent op Langstraat FM. Blijf luisteren.

zijn album. Zijn inspiratie kreeg hij van James Cotton, de mondharmonica-speler, bluesharp dus. Nou, Chris doet er niet zo heel veel voor onder. Bad Decisions. Veel plezier hier bij Black & Blues.

0: van het Spiksplint in. Spiksplint, de nieuwe album Homesick Indian Blues. Crystal Shawanda met Come Unto Me. En dat kennen we natuurlijk als origineel van de Mavericks. Zij heeft het verblues wel is waar licht. Maar ja, het verhaal heeft natuurlijk ook een heel speciale tekst. Goed, dat gaan we een andere keer beluisteren. Nu snel verder en dat doen we dan met de gestart en achtergrond trekken. En die laat ik ook lekker lopen. Harrell, Young Harrell Davenport. Zijn cd is uitgekomen bij Little Village. Dat is een label dat heel veel op zoek is naar jonge talenten. Ze een kans geeft en vaak breken ze ook inderdaad door. Young Harrell is maar liefst 19 jaar jong. En zijn cd, ja, die is leuk om naar te luisteren. Young Harrell heet het album en daarvan Tomorrow.
1: Wow!

said, I love you, kid man, and I'm

Jason Ritchie is weer terug met een ijzersterk album. Jason Ritchie en The Bad Kind, want zo heet de groep voluit. 13 Hours heet het album en daarvan Leo Watkins Rack. Mooi gespeeld met die mondharmonica. Blues harp zeggen ze dan. In welke stemming weet ik niet, maar dat is natuurlijk weer uit te zoeken. Wil je alle stemmingen hebben, dan moet je er geloof ik een stuk of 8 verschillende mondharmonica's meenemen naar een optreden. En dan heb je ze wel zo'n beetje. Is mij verteld, maar ik ben geen specialist. Wat heet, ik weet van een mondharmonica niet zo juist. Jij misschien wel, vertel het me maar. We gaan naar Joe Bonamessa. Ja, vorige week voor het eerst gedraaid. The Spirit of Rory, live from Cork. Natuurlijk een eerbetoon aan Rory Gallagher. Joe Bonamessa met Tattooed Lady.

0: Black and Blues, album review.
1: Een pracht van een album, ja, dat kan ik rustig stellen. Afkomstig van Albert Castilla. Hij is weer terug. Een jaartje of twee geleden kwam zijn laatste uit. En dit keer is hij naar Engeland getogen. En niet zomaar naar een plek, nee, naar de zeer beroemde Abbey Road Studios. Dan is geluidskwaliteit en opnamekwaliteit zeer zeker gegarandeerd. Dan ligt het nooit daaraan, zeg maar. Het album heet Grits and Glory. En er staan weer geweldige tracks op. Ga er nog zo eentje voor je opzetten, zoals gebruikelijk. De familie Castilla, ja, die doen ook echt in de blues. Albert komt vaak naar Europa voor optredens. En zijn vrouw zorgt voor promotie niet alleen van zijn cd, maar van heel veel artiesten in de blueswereld. Michelle Castilla, Albert Castilla hebben denk ik deze keer weer een prachtig product. Dat ze eigenlijk niet hoeven te slijten. Het zal vanzelf gaan. Ik ga er nog maar één draaien, vind je niet? Het album Grits and Glory, Michigan Avenue.

In het nummer Seven Nights for Seven Years beschrijft John Primer op indringende manier hoe hij er ooit optrad in de grote zaal, moet ik zeggen. Ja, in de grote zaal van Teresa's Lounge. En zo heet ook het album Teresa's Lounge. En dat is een tribute-cd. Want daar hebben vele grote hun eerste schreden op het gebied van optreden en muziek maken gezet. John Primer, ja, bijna in één take opgenomen. Dat kon je horen ook wel. En deze blues-veteraan, ja, die is dat zeer gegund. Vorige week cd van de week. King of the World met het prachtige Raw Project. En daar is veel naar gevraagd. Dus nog één track ervan lijkt me heel goed. I'm getting used to it.

Mooie song, geweldig ingespeeld ook nog. Van eigen bodem, ja, wat wil je nog meer? We hebben het over Sipke Visser, oftewel No Saint, zijn artiestennaam, en gitarist Rick Meijer. Ze hebben elkaar gevonden in de roots en muziek, denk ik zo'n beetje. Bluegrass zelfs heb ik gehoord. En dan nu dus ook in de blues. Het album verschijnt later dit jaar. En dit is de eerste single ervan en die heet Fix Me A Pen. Torbjørn Risiker, de Deen met zijn geweldige band, hebben een live cd opgenomen in, ja, volgens mij in Kopenhagen. Live at Hotel Cecil. Ja, dat ligt in Kopenhagen. Long Time Ago is live gespeeld. En ik moet zeggen, niet bepaald slecht. Wat heet geweldige cd. Torbjørn Risiker.

0: You Lie Like a Wreck. Ja, dat werd gespeeld door de Anthony Paul Soul Orchestra, die ook in blues handelen, featuring Willie Jordan uit San Francisco. 13-koppige band, maar liefst. Leuk om naar te luisteren, vind ik. En wanneer ze bij jou een feestje komen spelen, dan zetten ze de boel zeer zeker op de kop.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: Ja, nou ja, één nummer kunnen we nog wel draaien. Toch? Ja, dat moet lukken. Je snapt het. We zitten aan het eind van het programma van dit uur Black and Blues. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Ik vond het altijd geweldig en nog steeds dat je luistert en dat je iedere keer weer Black and Blues weet te vinden. We gaan eruit met de Mississippi Pine Belt Blues Band. Dat is Larry McKill. Hij noemt zichzelf Rashad, The Blues Kid en zijn album. Ja, daarover volgende week heel veel meer. Nu ga ik hem gewoon draaien. Pinball Blues. Fijne dag nog. Dag.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn twee van de vier inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de verboden show. Verboden show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Prinsstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders